0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op

hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië

er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbiz-huwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Everybody get up.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Get your hand down. Up, right, up, right, up, up, up, up.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt, in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces, bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. Brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: ben ik nooit alleen.
1: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaalrechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: De ochtendmix.
3: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: Een hele goede morgen, luisteraars. Dit is Eimond 360 met een nieuwe editie van de Ochtendmix.
1: Met
0: Leida, Frank en ik.
1: En ik is?
2: Goedemorgen,
0: ik ben
2: Theo.
0: Want ik ben Theo.
1: Jij bent Theo.
0: En ik ben net terug uit Bulgarije, tenminste. Alweer een week.
1: Ik wou niet zien, je bent altijd dikke week terug, zeg.
0: Ja.

0: we hebben een nieuw onderdeel. We hebben een nieuw onderdeel. Ja. Muziekpakket heet dat.
1: Ja.
0: Gaan we nog even geheim. Een lied voor Leida hebben we natuurlijk. We hebben de jingle ook weer terug. Ik denk dat we de B-kant... Maar goed, we zien allemaal wel wat het gaat brengen. We hebben in ieder geval, zoals u dat van ons gewend bent, de beste muziek hier tussen 10 en 12 bij Eimond 360.

0: Ja, beste luisteraar, dat waren de Hollies. Onder andere onder leiding van Graham Nash met het nummer Bus Stop. En we hebben, geloof ik, een paar verzoekjes, dacht ik.
1: Ja.
0: Oké. Ik zie dat er iets veranderd is. Nee, we gaan dan naar het volgende nummer. Dan gaan we naar Homeward Bound van Simon & Garfunkel. Yes.

0: Hayo, Hayo, ik zei net, ging vroeger aan camping en die, de eigenaar heette Hayo. En het is net alsof ze dat zingen. Maar goed, dat even terzijde. Het waren de Bee Gees.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
2: Ja, en we hebben er twee. En we gaan beginnen met het verzoekje van Beppie Roest. En die wil voor het hele team van de Ochtendmix. En speciaal voor mij, zei Beppie. Nou, Beppie, dankjewel. Dat moest worden Timmy Euro met Hurt. En John Doesburg die belde en die wil ook voor het hele team van de Ochtendmix en iedereen op luisteren. Bob Dylan met Hurricane.
0: Maar eerst, Timmy Euro.

0: Dat was hem. John, zijn er allemaal alle drie niet zo'n fan van, hè, van die nummer?
1: Nee, nooit geweest. Nee.
0: Jij wil weten waar je telefoon is? Hier.
2: Nee, heel goed.
0: Daar is hij, je telefoon. Telefoon is dat ding met die draaischijf. Nee.
2: Nee, op jouw schermpje. Anders kan ik niet zien dat de telefoon gaat. Ja.
0: Hey Theo, ik zag dat je in Bulgarije ook nog op podium gestaan had.
1: Ja, met een band waar we eigenlijk al 10 jaar een beetje mee optrekken als we daar zijn. Met Step by Step. Dat is een beetje een rock-funk formatie. En met ook een hele goede gitarist. Een hele goede drummer en een goede bassist. Maar ja, die vragen me elk jaar om even op de stage te komen. En dan kan ik even maar uiten wat ik wil zingen.
0: Welk nummer?
1: Nou, het was een nummer van Chuck Berry. De titel weet ik niet meer, maar het was in ieder geval een swingend nummer.
0: Oké, swingend nummer van Chuck Berry, maar de titel weet je niet meer. Hoe weet je de tekst dan?
1: Nou, kijk, Frank, want ik heb gewoon wat neergezet.
0: En die Bulgaren staan horen.
1: Meestal doe ik altijd Route 66, die tekst, die kon ik wel helemaal. Maar die gitarist van die vroeg me van, we nemen een nummer van Chuck Berry.
0: Zo ging het met Chuck Berry zelf ook, hè, vroeger.
1: Ja.
0: Dan kwam die ergens in zijn eentje. Dan moest de organisatie zorgen dat er een band was. En they know Chuck Berry songs and they can play what I sing.
1: Hij had toch een nummer gemaakt, My Dingeling.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat deed hij helemaal alleen.
1: Ja.
0: Dat was een beetje een ondeugend nummer.
1: Ja.
0: Once I was swimming across Turtle Creek. And them snapples all around my feet. Sure was hard swimming across that thing with both hands holding my ding-a-ling-a-ling. Ja,
2: die zijn toch morgen, man, hè?
0: Ja, kinderen luisteren ook, hè?
2: Ja, kan niet, hè?

0: was een hele oude hit uit de jaren 50, geloof ik, meen ik. Dat was Breaking Up Is Hard To Do van Niels Sedaka.
1: De ochtendmix. Tijd voor een rondje Hollands.
2: Zo is dat. Tijd voor een rondje Hollands. Net leiders in aan te kijken.
3: Ja, want ik denk, jij hebt altijd een thema.
2: Ja, ik heb ook een thema.
3: Ik ben benieuwd.
2: Vandaag heb ik cabaretiers die zingen.
3: Oh.
2: Dus cabaretiers die we kennen van conferences. Hè?
3: Ja.
2: Maar soms zingen ze ook wel eens wat.
3: Zoals Claudia de Breij.
2: Zoals Claudia de Breij, maar daar word je een beetje depressief van. Mag ik dan bij jou, weet je wel, dat soort...
3: Ja.
2: Voor mij niet zo. Maar ik heb er drie gevonden. Aan het eind, Freek de Jonge. Leven na de dood.
3: Ja.
2: Blijf ik leuk vinden.
0: Ja,
2: in het midden zit Wim Sonneveld met de Tea Room Tango.
3: Ja.
2: En we beginnen zo direct met de tango, toch tango, van het blote kontje van Toon Hermans.
3: Toon Hermans, ja.
2: Dus...
3: Ja.
1: De ochtendmix. Tijd voor een rondje Hollands.
4: Dit is de tango van het blote kontje. Dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als het hondje.

naar beneden. Met deze tango van het progressieve niets. Oh, het is een grote zegen.

Dit is de tango van het blote kontje. Alweer een doorbraak met een positief geluid. Hier is geen sprake van een borstrok of een bontje.

en Hans Worst en diverse damesborsten. Kijken je met grote roze ogen aan.

maar dan ook het hele. Zelfs de kleinste onderdelen. En dat is toch een vooruitgang, vind je niet? Weet je wat nou merkwaardig is, mensen? Weet je wat het meeste opvalt op het naakstrand? De billen. Het valt me op dat billen op elkander lijken. Vooral wanneer je ze wat langer kunt bekijken. Er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig. En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig. Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. En ik zag twee trieste billen in het water staan. Zo

Ik ben niet kritisch, maar de meeste billen hangen. Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen. Je hebt belege billen en ook hele blitsen. En chagrijnige mensen hebben van die spitsen. Maar tante Stien en tante Nel en tante Nora, die hebben van die grote dozen van Pandora. En ik zag een treurig dametje helemaal alleen. Toen dacht ik bij mezelf, verhip, die heeft er geen.

en stapt Pardoes uit zijn peignoir. Zij draagt haar eigen borstjes, hij zijn eigen pensje. Waar eerst een dassie zat, zit nu een plukkie haar. We hebben afgerekend.

0: En je voelt je zoveel blijer. Want de blijheid zit hem in die blote.
1: De ochtendmix. Dit is een rondje Hollands.

Je hebt me beluisterd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al word ik 100. Je hebt me beluisterd en je hebt me bedonderd.

0: zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100.
1: Oba!
0: Oba, goedemiddag. Deze dame hierover wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: Hatze. Het rondje Hollands zingende cabaretiers. Heb jij dat nooit gehoord? Een blote kontje?
1: Nee. Nee, ah. Dat vind ik zo niet.
0: In de briljante zin van Freek de Jonge, volgens mijn vader, in de hemel is het alle dagen feest. En mijn vader kan het weten, want die is er geweest.
2: Ja.
0: Superzin.
1: Ja.
0: Dubbel. Een beetje
2: ik heb hem nog op een single-cd'tje gehad.
1: Ja, ik ook. Ja. Dit nummer. Ja.
0: Geweldig.
3: Het is weer tijd voor een bezoekplaat.
2: Ja, we hebben er twee. En we gaan beginnen met die van Erik. En die wil voor het hele team van de Ochtendmix en voor iedereen die lekker zit te luisteren, Viola Wills.
0: Met Gotta Get Along Without You Now.
2: Ja. En het volgende verzoekje die is van Kitty Schone. En die wil ook voor iedereen op luisteren, het hele team van de Ochtendmix en vooral Huizen Nauweland bedanken voor de gezellige feestavond. Het moest een mooie plaat worden. Wij hebben gekozen voor Tom Jones met Detroit City.

Ja, dat was Tom Jones met Detroit City, waar hij heel erg terug naar verlangde. Het volgende nummer is getiteld Something Stupid van Frank en Nancy Sinatra.

0: Nou, ik ook voor jou, hoor. I love you. Ja, tot zover. Het is bijna 11 uur. Bijna 11 uur.
1: Ja, we gaan straks weer naar de andere kant, hè?
0: Ja, ja, van het nieuws, hè? Zeg
1: ja.
0: Eén minuutje hebben we nog. Laten we even Johnny en de Hurricanes doen. Schenk een nieuw kopje koffie in. Pak er een koekje bij, zoals Wiebertje vroeger altijd zei. En we zien elkaar terug straks na het nieuws van 11 uur.
2: Yes!

0: Actieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: al te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: tweede uur beland van de ochtendmix. De Eimond 360.
1: Eimond 360, tuurlijk. Ja. Elke week. Alleen zondag heet dit anders. Dan heet het Goedemorgen Eimond. Maar komt in principe hetzelfde neer. Uw verzoekplaat.
2: Nee, het is niet hetzelfde.
1: Komt op hetzelfde neer. Mensen kunnen bellen voor verzoekplaat.
2: Ja, alleen vandaag is hij Engels en morgen is hij Nederlands.
1: Precies. Dus dat zeg ik er altijd even bij.
2: Is het toch even anders.
1: Maandag tot en met vrijdag kan alles. Zaterdag is het Engels, zondag is het Nederlands. Maar het komt gewoon op neer dat je 2 uur lang verzoekplaten kunt
2: aanvragen. Ja, zeker. En we hebben er nog een hele.
1: Jullie hebben er nog spelletjes bij, ook weer op zondag.
2: Ja.
1: Ja, kun je een roltrap-abonnement winnen.
0: Oh ja, bij Hennis en Maurits, geloof ik. Ja.
1: En een

0: Ferry, de vroegere voorzanger van Roxy Music met Let's Stick Together. Andere versies beter, hè, Theo?
1: Kees Heath, ja, ja, dat vind ik persoonlijk wel.
0: Ja, ja, maar ja, deze is ook wel mooi, hoor.
1: Ja.
0: Mooie saxofonist ook trouwens. Maar goed, daar heb je niks aan op de plaat. Hè?
2: Nee, zo staat het.
0: Zo is dat.
2: We gaan naar de verzoekje van Nicolaas. Die wil een plaat horen voor iedereen op luisteren en voor mij. Dankjewel, Nicolaas. Tot Roy Orbison met California Blue. En John die belde en die wil wat horen van de Rolling Stones met Mother's Little Helper.

0: Ja, goed. We hebben nog even hoi gezegd.
1: Ja, aan het eind. Ja. Dat was tegen alle luisteraars. Hoi! Ja. Hey.
0: Hey, de bel.
2: Pakketje voor meneer Koning.
3: Oh. Muziekpakket.
1: Oh, een muziekpakketje. Ja. Een hele grote envelop. Even kijken hoor. Wacht even, maak hem maar.
0: Nou, je bent natuurlijk net jarig geweest, dus wie weet.
1: Nou, net. Dat is ook weer een dikke maand geleden. Even kijken hoor. Ja, hij is open. Er zit een cd in.
0: Hey.
1: Of ik er wat van wil draaien. Nou, eens even kijken. Welke cd is het? Het is een cd. Oh, het is een verzamelcd. Luister naar je ogen.
4: Oh.
1: Een beetje een rare titel. Zit
4: ja.
1: Yeah. En dan staat het allemaal op. Eye of the Tiger van Survivor. Sorry. Nee, doe het niet. Al Martino. Nee. Johnny, nee. De drie graadjes. De 3 degrees staat er ook. Nee, doe ook niet. Wacht even, deze vind ik wel leuk. Even zoeken. Van de CD, dus van het muziekpakket van deze week. Een nieuw onderdeel in de zaterdagochtendmix. Van de CD Luister naar je ogen. Heb ik, wat heb ik ook alweer? Ja, ik moet hem wel pakken natuurlijk.
4: Nou, ben je hem kwijt?
1: Nee, ik ben hem. Zo erg is het ook. Ja. Even kijken. Ja, want je moet natuurlijk zoeken. Ik heb net die envelop opengetrokken.
4: Ja, zeker.
1: Van Morrison.

0: Ik ben erachter hoor, dat muziek begint. Het komt bij Raymond Bos vandaan. Wat leuk.
1: Ja, maar ik vind het een heel leuk idee.
0: Hij,
1: ja.
0: gaat het, hij zei dat hij het elke week ging doen. Dus,
2: nou, een lange item. Ja,
0: ja, grappig. Ja. Muziekpakket. Ding dong.
2: Ja. Ja.
1: En nu is het ook ding dong zeker?
0: Ja, ding. Oh, moet je hem hebben?
1: Nee hoor, of niet.
0: Ja, roep maar. Verzoekplaat.
1: Ja, Hans Visser die belde en die wil voor iedereen die luistert en het hele team van de ochtendmix wat horen van CCR met Have You Ever Seen Rain? Nou, ik hoop dat het droog blijft vandaag.
0: Creedence Clearwater
1: Revival.
0: Yes, sir.
1: Stefan die belde en die wil ook voor iedereen op luisteren en het team van de ochtendmix. Een nummer van Michael Jackson, Shake Your Body.
0: Maar eerst Creedence.

0: Nee, die hoor je niet elke keer. Die hoor je niet altijd. Als iemand Michael Jackson vraagt, dan krijg je de geëikte dingen.
1: Ja.
0: Nou, dit is ook wel een bekende. Maar dit was nog met de Jacksons. Dus met zijn broertjes samen.
1: Met zijn broertjes.
0: Met
1: leuk.
0: Broertjes samen. Leuk toch? Theo, we gaan naar Grollo.
2: Ja, daar ben ik een keertje geweest in het muziek... museum van Harry Musquet. En dat was best wel een hele belevenis. Hij had ook een audiotour gemaakt. Dat ging door bepaalde tijden allemaal heen. En we hebben een bedstee gezien waar hij met Eddie Boyd in had geslapen. Is allemaal. Nee, het is best wel de moeite waard als je een keer in Grollo bent om dat museum te gaan bezichtigen. Maar we gaan iets heel anders doen, luisteraars. We gaan naar het Apple Knox Flophouse, wat hij zo noemde. En dat is van QB and the Blizzards.

0: Ja, dat was het trio The Cream, Ginger Baker, Eric Clapton en Jack Bruce. Strange Brew.
1: Eerste supergroep, hè. Van die prachtige LP Disraeli Gears. Yes. Zullen we eens even naar de jaren 60 gaan?
0: Nou, gezellig.
1: Dave Berry.

0: I Found a Love, David Garrick. Een beetje met van die mooie kleertjes aan en van die roesjes, overhemden, weet je. Later noemden we dat,
1: Dear Mrs. Appleby.
0: Dear Mrs. Appleby, Lady Jane, was ook een grote hit van.
2: Ja. Wat later ook de Stones weer gecoverd hebben.
0: Volgens mij hebben de Stones het geschreven.
2: Jack en Richard, oké. Okay.
0: Ik dacht dat ze het geschreven hadden.
2: Ja, dat kan hoor.
0: En dat ze het aan hem ook gegeven hebben. Maar Lady Jane staat ook op een singeltje volgens mij van de Stones. Achterkant van Mother's Little Helper.
2: Ja, klopt. Ja, dat is waar.
0: Goed, we blijven nog even in de jaren 60.
2: Ja, want we hebben er nog eentje klaar liggen. Dat is The Love Affair met Everlasting Love.

0: ik kom zo hoog niet, hoor.
1: Nee, toch?
0: Jij, Theo?
2: Nou, nee. Nou, misschien als ik ergens geknepen wil wel, maar waar ik niet verder op in.
0: Nou, zullen we het even proberen?
2: Doen we niet.
0: Nee, toch maar niet.
2: Nee.
0: Oké, okay, Keep Searching van Del Shannon. Vond ik leuk.
1: Mooi nummer.
0: Mooi zo. Nou, Jacques Loes, hè?
2: Ja, met de Dizzyman Band, Zig Zag Ziddy.
0: Ja, dat is zo eentje, die hoor je niet vaak.
2: Nee, dat is ook wel leuk.
0: Dat is wel leuk.

0: Earth and Fire met de prachtige Jannie Kaagman. Tenminste, dat vond ik wel hoor.
1: Was een hele mooie vrouw. Ja.
2: Oeh. Ja. Nou, kijk daar niet naar als je het niet erg vindt.
0: Nee, jij kijkt naar mooie mannen en daar kijken wij niet naar. Ja. Toevallig.
2: Nou, zo op ieder zijn ding.
0: Goed. Hoe wordt het? De eindtune staat er inmiddels al in. Ik ga u vast vertellen dat straks naar het nieuws van 12 uur. 12 uur, hè? Ja. 12 uur het programma Eindeloos Eimond Broodje Hans weer wordt uitgezonden bij Eimond 360. Dus blijf lekker luisteren. Boterhammetje erbij en zo. Hebben jullie het een beetje leuk gevonden vanmorgen?
2: Nou, ik vond het heel gezellig.
1: Het was een hele leuke samenwerking ook.
2: Ja, ja toch?
1: Ja. Ja,
0: mooi
1: zeker.
0: Zo. Rest tot, ons.
2: Tot volgende week dan,
1: en,
2: hè.
1: En een heel fijn weekend voor iedereen die geluisterd heeft.
0: En volgende, en morgen tussen 10 en 12 de Nederlandstalige verzoekplaten in Goedemorgen Eimond. Heel fijn weekend nog en graag tot de volgende keer. Dag.
2: Dag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.
3: Ja, smaken verschillen. Sommigen houden van een broodje komkommer. Speculaas op brood. Ja, kun je ook wat van vinden, nietwaar? Pindakaas. Jam. Of gewoon een stukje kaas. Maar ja, een broodje Hans. Jongens, dat is echt wat anders.

0: De maand juni zit er alweer bijna op. Het is aflevering 441, 27 juli.
1: Nee, 2000. Het is 4 juli natuurlijk al.
0: Oh,
1: ja, die foutje in de
0: lijst. En ik zit er gewoon helemaal niet over na te denken.
1: Dat maakt niet uit.
0: Ik ben zo volgzaam. Hè?
1: Het gaat zo snel ook, Hans. Ja. Het gaat zo snel.
0: 4 juli, nou, de tweede helft van het jaar zijn we alweer mee gestart.
1: Ja. Het gaat hard, hè?
0: 441 klopt wel.
1: Volgens mij wel. Dat denk ik. Ik weet het niet zeker.
0: Nou, hartstikke leuk. Eigenlijk was het wel een plaat die we niet zo gek veel draaien.
1: Nee, eigenlijk sowieso de artiesten niet, hè? Empire of the Sun. Het zijn, ze komen uit Australië. Ze zijn eigenlijk wereldwijd wel enorm bekend. Vooral in de jaren zero's en de begin.

0: Weer boordevol met hele leuke muziek.
1: Ja, zeker. Geen gasten deze week. Volgende week wel.
0: Volgende week wel.
1: Isabel Visser komt volgende week langs. Maar vandaag hebben we een beetje een rustigere uitzending.
0: Dat was ook lekker.
1: Rustiger, hè?
0: Ja, we hadden toch al even kunnen bellen. Want die zit nu op Rockwerchter.
1: Rockwerchter, ja.
0: En die heeft gisteren naar Teddy Swims gekeken.
1: Ach, dan meen je.
0: Dus eigenlijk had ik hem wel even willen bellen, maar ja, goed.
1: Er zit hier iemand in onze studio, onze redactie, die is stikjaloers daarop.
0: Ja, zeker. Ja, oké.
1: Bij al onze items zitten weer in de nieuwsplaat, de kofferplaat, de muziekredactie heeft er eentje uitgekozen. We kunnen weer meezingen, we gaan een spelletje spelen. En de tour begint nu net.
0: Meen je?
1: 12 uur. Vandaag begint de tour, Hans. Dat is toch lekker, hè?
0: Die staan weer gewoon op de pedalen te wachten totdat ze verder gaan fietsen.
1: Het is een teamtijdrit. Daar beginnen ze vandaag mee. Dat vertel ik straks wel. Want vanaf vandaag, elke week, doen we weer gewoon ouderwets en vertrouwd Tim's Tour naar de tour. Hoe lekker is dat?
0: Hartstikke leuk. Ik ga het hele gewetensvraag stellen.
1: Nou.
0: Yes, draaien wij nooit in Broodje Hans?
1: Incorrect.
0: Oh, alweer niet?
1: Nee, we draaien Yes best wel vaak.
0: Oké.
1: En elke keer zie je de platen, de playlist en dan zeg je Yes!
0: Ja, die draaien veel te weinig.
1: Ja.
0: Dit is wel een hele mooie.

0: Ze bracht dit nummer eigenlijk al uit in december 2025... maar het succes klinkt door in 2026... mede dankzij de jazzy track So Easy to Fall in Love. De single doet het opnieuw goed in de internationale hitlijsten Olivia Dean.
1: Tijdens Broodje Hans. Verzorgd door Tim Okkers.
2: Ja, zeker. De nieuwsplaat Hans vandaag. We gaan terug. Nee, je raadt het al, hè? Het is de 4th of July. Er zit heel veel Amerikaanse nieuwsdingetjes in.
0: Weet je, ja.
2: Maar ook hele opvallende Amerikaanse nieuwsdingetjes. Maar daar komen we straks op.
0: Okay.
2: En je hoeft niet steeds te zeggen, dit wordt de nieuwsplaat. Oh. Het is de allerlaatste van de allerlaatste. We gaan naar 1776, want de uitroeping van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten met de aanname van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring door het Nationaal Congres vindt plaats.
0: Doe maar.
2: Jazeker. 1863 in de Verenigde Staten geeft de belegerde stad Vicksburg zich over aan het leger van Sergeant Grant. Tegelijkertijd begint Robert E. Lee aan zijn aftocht na verslagen te zijn bij Gettysburg. De grote burgeroorlog in Amerika is dan eigenlijk wel
0: ten einde.
2: Ja. Grootste veldslag ooit, hè, Gettysburg.
0: Ja, enorm.
2: Ongelooflijk. 2015, we maken een enorme sprong, want in de Franse regio Champagne wordt erkend als de UNESCO werelderfgoed.
0: Ja,
2: dat is mooi.
0: Ja, mooi.
2: En terecht ook wel, hè?
0: Ja. Ja.
2: Weet je nog dat we die gasten van Vonkel hadden? Dat die wijn hadden uit Zuid-Afrika en dat het daarom geen champagne moest heten?
0: Ja, dat mag.
2: En dat dat dus Vonkelwijn is?
0: Ja.
2: Dat is een verkapte wijn, een champagne.
0: Ja.
2: Ja, dat is grappig.
0: Inderdaad. Maar het is ook met Vonkel niet goed afgelopen.
2: Nee.
0: Nee.
2: Een kleine vonk. Maar goed.
0: Ja.
2: Sprongetje van 10 jaar 2025. Want na een split van 16 jaar geeft de Britse band Oasis in Cardiff, Wales hun eerste van 41 reunieconcerten.
0: Oeh.
2: Ongelooflijk. We gaan naar mensen die gaan geboren. 1926, beste voetballer toen. Alfredo Di Stefano, de Argentijnse Spaanse voetballer, overleden 2014. Heel lang gespeeld bij Real Madrid. 1938, Bill Withers, de Amerikaanse zanger, overleden 2020. 1948, Jeremy Spencer. En denk je, wie is dat dan?
0: Nou, Spencer Davis?
2: Dat is de Britse gitarist van Fleetwood Mac.
0: Ach.
2: Ja, die zat er van kiet af aan bij.
0: Ja.
2: 1978 is geboren Fatima Moreira de Melo. Of Moreira? Ja, of Morra? Geef het beestje een naampie.
0: Hoe is jouw Portugees?
2: Het is de Trebje. Het is de Nederlandse hockeyster. En zangeres staat hier. Maar wat kan ze hockey, hè? Wat kan ze hockey niet meer?
0: En ze kan niet zingen.
2: Dat heb ik niet gezegd.
0: Oh.
2: We gaan naar mensen die overleden zijn. Het gekke blokje komt er nu aan.
0: Het gekke blokje?
2: Let op. 1826, op 90-jarige leeftijd overleden, John Adams, de tweede president van de Verenigde Staten. Hetzelfde jaar, op 83-jarige leeftijd overleden, Thomas Jefferson. Derde president van de Verenigde Staten.
0: Ja.
2: 1831, dat is 5 jaar later, op 73-jarige leeftijd, James Monroe. Vijfde president.
0: Ja.
2: Ongelooflijk. In 1995, held Bob Ross, 52-jarige leeftijd. En onze nieuwsplaat voor vandaag. Het is Barry White.
0: Oh,
2: baby. 2003 overleden op 58-jarige leeftijd. Veel en veel te vroeg. Maar gelukkig, dames en heren, hebben wij de muziek nog. Dit is Barry White, de nieuwsplaat voor vandaag. You See Trouble With Me.

0: Wat een weergeloze plaat is dit, Hans.
1: Ja, we hebben het wel eerder gedraaid, toch?
0: Ja, vorige week volgens mij ook. Dan moeten we ermee stoppen. Bente 3, 2, 1. Het is een heerlijke plaat. Het is ook een soort startschot, hè, voor iets. Een 3, 2 open plaat.
1: Oh, 3, 2, 1
0: af.
1: Ja, ja.
0: En is het nu de vraag, waar gaat zij naartoe? Ja, ik heb een idee.
2: Pop op de pedalen.
3: Tim's Tour naar de Tour.
2: Oh la la.
1: Jeetje.
0: Ja,
1: deze zat echt onder het stof, hoor.
0: Dit is lekker, hè? Dit is weer, vertrouwd.
1: Dit is weer ouderwets.
0: Ja, top. Top is dit.
1: Ja?
0: Ik moet even klaarzetten. Ja, daar ben ik. Daar ben ik, dames en heren.
1: Okay,
0: het is weer tijd voor Tim's Tour naar de Tour.
1: Ja.
0: De Tour de France 2026 belooft een spectaculaire editie te worden. De ronde start vandaag in Barcelona en eindigt op 26 juli in Parijs. Opvallend is dat de Tour voor het eerst sinds 1971 begint met een ploegentijdrit, waarna de renners al in de eerste week de Pyreneeën induiken. Later wacht zware bergritten in de Vogezen en de Alpen, met als absolute hoogtepunt een dubbele passage over de legendarische Alpe d'Huez.
1: Oh?
0: Dat doen ze op de traditionele manier. Zoals ik hem ook gedaan heb. Maar ook via de achterkant. Wat ik niet gedaan heb. Ja, via een kabelbaantje natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: De te kloppen man is natuurlijk Pogacar. Vingegaard en Evenepoel zijn de hoofduitdagers. Maar er liggen jonge wolven op de loer. Isaac Del Toro, 23 jaar. Paul Sijksas, 19. En Juan Ayuso, 23. Hebben een topjaar gehad. En dat doen alle drie mee om de jongere klassement en de bijbehorende witte trui. Maar dit kan ook zomaar eens doorgetrokken worden naar de gele trui. Maar eerst Barcelona, zaterdag vandaag de ploegentijdrit van 19,6 kilometer door Barcelona heen. Het parcours voert langs de kust door het centrum en eindigt met een lastige klim richting het Olympisch Stadion. Zondagmorgen de tweede rit. Alleen maar heuvelachtig. Geen massasprint, maar een rit voor de aanvallers. Of gaan we de eerste duel al meteen zien tussen de klassementen, man, Hans?
1: Ja.
0: Het wordt spannend. Ga je kijken?
1: Nou, ja, ik moet er nog even aan wennen. Ik zit toch in die andere kleuren wat ik heb gekeken afgelopen.
0: Daar ben ik helemaal klaar mee.
1: Ja.
0: Het is ook over. Ik kom niet in het toernooi. Het toernooi komt ook niet naar mij toe. Het zijn rottijden. Het pakt me niet.
1: Nee.
0: En dan hoop ik dat het met de Tour wel gaat. Het begint in Barcelona en Yves Simon heeft een schitterend nummer erover gemaakt.

0: flinke soul-hit voor Candy Station was dit in 1975. En het werd geschreven door David Crawford. En of dat nou familie is, weet ik ook niet. En de tiener zong, dat was ze toen nog, Candy, zong met Station in een of andere koor, een kerkkoor. Ik weet niet precies hoe dat zat. Ik heb het daar niet echt in verdiept, in de kerkkoren. En ze toerde in de jaren 50 met onder andere gospel-corifeeën zoals C.L. Franklin en vooral ook Mahalia Jackson.
1: Oh ja.
0: Daarna werd ze ontdekt en toen werd het eigenlijk langzamerhand een hele grote soulster. En in 75 was dit de kroon op haar werk.
1: Mooi.
0: Ja,
1: lekkere
0: mooi,
1: plaat. Ja. Lekkere plaat.
0: Ach, het is echt zo'n prozo's.
1: Zo'n prozo's dingetje.
0: Ja. Ja. Mooi toch?
1: Ja. Het Nederlands elftal, hoe heb je het gevolgd dan, het WK?
0: Wat vond je ervan? Ik heb een wekker gezet. Ja, ik heb gekeken.
1: Ja.
0: En ik ben er dus uitgegaan. En ik zat er helemaal klaar voor. Ik denk, ik moet er geen alcohol bij hebben. Want dan val ik halverwege in slaap. Dat was maar goed ook. Want het duurde nog even. De verlenging erachteraan. Hoe ik het ervaren heb. Ik, achteraf zeg ik van, wat een ellende.
1: Maar Koeman is weg. Wat zijn jouw voorspellingen? Wordt het Arne Slot? Wordt het weer zo'n tussenpersoon die het gaat doen naar het EK toe?
0: Ik hoorde ook zeggen dat, hoe heet hij ook weer, van de Pusveur gevraagd
1: Peter
0: is.
1: Bos?
0: Ja, die schijnt niet goed te liggen in de KNVB-kringen. Dus die schijnt het niet te worden.
1: Nee, maar hij heeft ook volgens mij net zo'n contract verlengd bij PSV.
0: Ja, maar daar zat wel een clausule in dat als
1: wel.
0: Hij dus. Ja, daar zat een clausule in dat als hij dus dit als aanbod kreeg, dat hij weg mocht bij PSV.
1: Oké. Okay.
0: Maar Arne Slot zou natuurlijk ook kunnen.
1: Ja, die is natuurlijk ook vrij zijn pool. Die heeft een paar maanden al vakantie gehad.
0: Ja, die zit aan het strand nu. Dus, ja.
1: Playa de Liverpool. Waar zit hij nog?
0: Nou, ik weet niet of hij daar nog zit.
1: Nou, ik denk wel dat hij zijn ponden nog op moet maken die hij daar gepind heeft. Denk je niet?
0: Maar die kon hij in Spanje ook wel kwijt, hoor, denk ik.
1: Ja, dat zou ook wel, denk ik.
0: Ja, ik weet het niet. Ik vond het teleurstellend, verdrietig. Onthutsend, weer van dat soort woorden.
1: Richting het EK gaan we weer. Don't stop, het gaat gewoon door. Want het volgende toernooi en het volgende komt er gewoon weer aan, dames en heren.

0: elektronische muziek duo Disclosure. Maar deze keer met de zang van Sam Smith erbij. Oorspronkelijk dacht Disclosure dat Ledge te raar was voor de radio en niet clubby genoeg voor de clubs. Vanwege het ritme. Nou, Howard heeft toen gezegd van joh, doe het nou maar gewoon. Probeer het, zet het nou maar gewoon in. En laat het maar gewoon komen zoals het kan. En het was eigenlijk best wel een hele grote hit volgens mij in 2012, Tim.
1: Dat was het zeker.
0: Disclosure en Ledge.
1: Lekker is dat.
0: Ja.
1: Maar, pareltje van een nummer.
0: Ja, heerlijk. Hey, jij had wat nieuws.
1: Ja, ik zag wat langskomen. www.eimond360, daar staan natuurlijk heel veel nieuwsitems op. Je kan ook naar uitgezending gemist, daar kan je alle radioprogramma's ook weer terugluisteren. Dat is ook wel leuk.
0: En dat kan 14 dagen lang.
1: Ja, 14 dagen lang. Ja. Dus wij kunnen de uitzending van 2 weken geleden kunnen we nog. Dat is natuurlijk leuk.
0: Die van waar ik net over
1: moest. Ja, dat is leuk.
0: Die van 24 juni, die staat er ook gewoon op.
1: Ja, precies. Ja. Nou, wat leuk. Maar wat er ook op staat bijvoorbeeld is een artikel over Praatje met Maartje.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat is leuk. Want dat is Maartje Braak, of onze gewaardeerde collega, die ook natuurlijk bij ons in Heemskerk was. En die kwam altijd wel eens even, vooral het laatste moment, een bakje bij ons doen.
0: Ja,
1: die kwam gewoon even langs, kwam op de bank zitten, een beetje ouwnelen, een beetje praten. Want dat kan ze wel.
0: Maartje kan wel praten.
1: Gooi er een knaakje in en het gaat 5 uur door.
0: En ze is gek op paardjes.
1: Ook.
0: Ja.
1: En praten.
0: Ja.
1: Ja. Dus die heeft een podcast.
0: Nee.
1: Ja, gewoon op die groene streamingdienst, weet je wel.
0: Ja.
1: Duurt een paar minuutjes, hartstikke leuk. Aflevering 7 staat er nu op.
0: Oh?
1: Ja, wat is leuk. Met Willem Visser.
0: Ach.
1: Ja.
0: Die kennen wij ook.
1: Van?
0: Juist.
1: Foto's. Hike in the Forest. Ja. Wat doet hij eigenlijk niet?
0: Nou ja, hij is natuurlijk een duizendpootje. En,
1: zit in de familie, denk ik ook wel, hè?
0: Ja, want het is de broer van Marten Visser.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik moet eigenlijk zeggen, het is een beetje stil rond Hike in the Forest.
1: Nou, misschien zijn ze met van alles aan het werk. Volgens mij zag ik wel van alles langskomen met optredens.
0: Oké.
1: Dus ze zijn zeer zeker bezig.
0: Nou, ja. God. En het is ook geen broodband. Het is gewoon liefhebberij. En wat zit je te glimmen?
1: Mooi. Nee, vind ik mooi. Een broodband.
0: Ja, een broodband. Ja. Dus ze zijn wel lekker bezig. Maar de podcast heb jij al gehoord ook?
1: De podcast heb ik nog niet gehoord. Ga ik morgen even luisteren, denk ik. Het is een paar minuutjes. Het is aflevering 7. Dus zit je er lekker in. Ga gewoon doorluisteren.
0: Ja.
1: Meer van deze leuke items, ga naar www.eimond360.nl.

0: Sisters Out of Vega en DNA bedoel je?
1: Ja, en dit gepingel?
0: Ja, dit is typisch het einde van ons uur.
1: Dit is het einde van ons uur. Maar dat is ook alsof we gaan haring happen of zo, ergens op een kade.
0: Het kan ook zijn, doe mij maar een glaasje Picard met ijs.
1: Wat is Picard? Dus Jean-Luc Picard van Star Trek?
0: Nee, ja, misschien ook wel, dat weet ik niet. Nee, Picard is zo'n heerlijk glaasje. Het smaakt een beetje anijzig, maar het is in de namiddag in een warm Frankrijk is het heerlijk.
1: Een beetje een Ouzo-achtig drankje, ja. Of een raakje.
0: Ja, een Ouza is dat, of Ouzo is de zwemvereniging. Maar ja. Ouzo is natuurlijk een Grieks drankje.
1: Ja.
0: Ricard is echt zo'n parmelig Ricard. In een glaasje, ja, heerlijk.
1: Wat lekker.
0: Ja.
1: Liqueur.
0: Het is
1: daarom misschien liqueur heet, omdat het lekker is.
0: Lekker. Ja, nou, ik heb het niet in huis, dus ik kan het je niet laten
1: doen. Genoeg slapge ouwe hoer. Ja, Jodenet, DNA en Susan Vega, Tom's Diner. En dan is het alweer tijd voor onze laatste plaat voor dit uur. Hè? Dus wees niet getreurd. Ja, we zijn straks natuurlijk gewoon weer terug. Na het blokje reclame in het nieuws. Au revoir, tot stokjes. En dan moeten we natuurlijk ook nog vertellen wat dit is. Dit is Simply Red, Fairground.
0: Ja, wie weet dat niet?
1: Ja, misschien degene die hier nog nooit van gehoord heeft.
0: Je hebt plek.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.
1: Altijd prettig.
3: Altijd verrassend.
1: Iedere zaterdag van 12 tot 2. Hans en Tim tijdens...

0: in muziekland aangekomen. Over wie hebben we het, Tim?
1: Nou, Harry Styles, hè?
0: Ja.
1: Hij is al een tijdje in muziekland aangekomen. Hij zit nu keihard in Wembley te rocken en te doen.
0: Maar het was wel een paar jaar heel erg stil om hem.
1: Het was een paar jaar stil, ja.
0: Dat bedoel ik?
1: Ja. Ja, zeker. Het was een paar jaar stil. Hij heeft zich goed voorbereid. Hij is een soort van ondergedoken. Hè. In Berlijn is hij, net als Bowie, een tijd geweest.
0: Ja.
1: Heeft hij de dance, house, techno scene een beetje ontdekt.
0: Mm-hmm.
1: En zijn nieuwe album is daar ook op gebaseerd. Is een groot woord.
0: Ja.
1: Maar er zitten wel veel dance en techno elementen in. En in zijn show ook heel erg. Hè.
0: Een beetje house ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, in zijn show komen ook allemaal. Hij eert ook heel veel artiesten. Hè. Underworld, Born Sleepy, een heel bekende danceplaat. De Gorilla's. Papa was een Rolling Stone volgens mij ook nog helemaal.
0: Ja.
1: Er zitten zoveel kleine dingetjes in van andere artiesten. Het is ongelooflijk.
0: Okay.
1: Het is echt een beetje de moderne Bowie, zouden we wel kunnen zeggen. Hij herontdekt zichzelf steeds. En dat deed Bowie ook. Bowie ging ook alle kanten op, hè, qua muziek.
0: Dat is waar. Dat is waar. Ik heb laatst een documentaire over hem gezien. Maar het is wonderlijk wat die man allemaal gedaan heeft.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, ja, absoluut.
1: Ja, het is heel knap. Hè? En Harry Styles doet het ook een beetje. Waar Niall Horan heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht. Hij een beetje hetzelfde dingetje doet. Mm-hmm. Nog steeds heel erg goed.
0: Ja.
1: Heel goed. Maar Harry Styles gaat gewoon alle kanten op. En dat is best knap.
0: Ja.
1: Ja, best knap.
0: Voor een oude zanger van een
1: mooi beetje.
0: Ja, oké.
1: Hey, uur 2. Alle items zitten natuurlijk vandaag weer in de muziekredactieplaat, kofferplaat. En we mogen natuurlijk weer meezingen. Maar dat heeft wel een droevige reden waarom we kunnen meezingen.
0: Dat bedoel ik.
1: Dat hoor je straks
0: dat
1: natuurlijk.
0: Horen we straks, ja.
1: En heel veel muziek, Hans. Ook het volgende artiest die we al een paar weken niet hebben gedraaid.
0: Ik was kort geleden in de Muiden en in het Haventheater. Heel verrassend.

0: plaat voor deze week, Hans. George Michael en Mary J. Blige. Ja. Yes, 1998. En waarom is het de coverplaat?
1: Nou, omdat het origineel natuurlijk is van Stevie Wonder van zijn album 1976, Songs in the Key of Life.
0: Ah, goed album is dat, hè?
1: Oh, ontzettend. En ik vond het verrassend toen ik hem kocht destijds. Ja, ja, in 1976 kocht ik ook al vinyl.
0: Oh.
1: Dat was dus een dubbel album, heel mooi, in het een beetje rood-bruin. Maar dan ga je dus die albums eruit halen, die vinylplaat, die haal je eruit. En toen dacht ik, hé, hey, er zit een heel boekwerk in, hartstikke mooi. Maar er zat ook nog een singeltje in.
0: Ja.
1: En dat maakte het zo speciaal. Je kocht weer een singeltje in het album. En ik weet het, ik ben hem een keer kwijtgeraakt. Op een gegeven moment heb ik het album weer opnieuw kunnen kopen. En daar zat gelukkig weer het singeltje bij. Dus het zit nu nog steeds bij mij op het zoldertje in het album Songs in Key of Life. Maar het was ook een beetje een heel mooi nummer van George Michael en Mary J. Blige.
0: Yes. Zeker.
1: Ik vond het een mooie cover.
0: En een vrolijke plaat ook.
1: Ja.
0: Dat is ook wel eens fijn.
1: Ja, absoluut.
0: Gewoon even een vrolijke plaat.
1: Ja.
0: Hey, denk je aan de Britse muziekinvasie van de jaren 60, 70... denk je meestal meteen aan de Rolling Stones en de Beatles.
1: Ja.
0: Echt, er waren natuurlijk heel veel andere bandjes bij betrokken.
1: Ja. Ik ken een bandje, dan moet ik altijd denken aan een oud collega.
0: Wat is dat?
1: Atje.
0: Welke is dat?
1: Atje. Atje was gek van de Kings.
0: De Kings?
1: Ja.
0: Was je daar ook fan van?
1: Ja, absoluut.
0: Want hij was natuurlijk ook lyrisch over de Beatles.
1: Ja, dat was hij ook. Maar hij hield van de hele jaren 60 muziek.
0: Dat was zijn dingetje, hè?
1: Dat was echt zijn dingetje.
0: Atje Patatje.
1: Atje Patatje, ja. Nou goed. Zullen we hem dan een klein beetje voor Atje ook draaien? Als hij nog steeds terugluistert vanuit de hemel, dan draaien we deze plaat voor hem.
0: Ja, het gaat natuurlijk ook wel een beetje over hem, hè? Een well-respected man. Dat was natuurlijk een hele keurige man.
1: Ja.
0: Op een paar scheldwoordjes na hier en daar. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Dit zijn de Kings met Well Respected Men.

0: van ze gehoord, Tim.
1: Ik ook niet.
0: En ik krijg vanmiddag een appje van de muziekredactie. Ja, zegt ze, ik ben een beetje laat, sorry, maar ik had zo'n drukke week. Nou ja, dat kan.
1: Dat klopt, dat is wel waar.
0: Ik heb wel wat moois gehoord en ja, zegt ze er altijd bij van... Ik zit heel veel kilometers in de auto van Utrecht, waar ze werkt, naar hier weer.
1: Ja.
0: Eimond 360.
1: Ja.
0: En dan hoor ik wel eens een keer wat van die mooie nieuwe muziek voorbij komen. En dat was in dit geval ook. En Samson, nooit van gehoord.
1: Samson.
0: Ja,
1: je klinkt als een Chinees dingetje, weet je wel. Ja. Dimson, Samson.
0: Ja. Ja,
1: lekker.
0: Ja, Samson en zo. Ja, goed. Het is een samenwerking tussen twee getalenteerde muziekmakers, Nick Benton en Ilan Pomerance, die een perfecte balans weten te vinden tussen de organische instrumentatie. Wat zijn het ook mooie omschrijvingen. Filmische productie en sprankelende hooks.
1: Ja.
0: Mooi, hè? Met inmiddels meer dan 1 miljoen streams op de teller en de vroege lof van onder andere Travis Mills heeft het duo wereldwijd een schare fans opgebouwd dankzij hun persoonlijke songwriting en vermogen om genregrenzen te doorbreken.
1: Wat mooi! Wat mooi! En dan is het nummer ook mooi.
0: Ja, mooi, hè? Maar
1: ja,
0: dat was het belangrijkste eigenlijk. Maar zo zie je maar dat twee gasten gewoon opeens muziekindustrie bereiken en hele mooie dingen doen.
1: Kunnen overnemen ook bijna.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, kunnen overnemen.
0: Wat is er?
1: Mijn microfoontje maakt herrie.
0: Oh ja.
1: Dat kan gebeuren.
0: Nee, die maakte geen herrie. Dat kwam op dat jij...
1: Ik maakte herrie aan mijn microfoon. Ja. Dat was niet de bedoeling.
0: Nee, oké. Moeten we dat nog eens een keer daar kijken.
1: Dat spijt me. Jaren 80 weer, zullen we gewoon weer even een sprongetje maken?
0: Zullen we dat doen?
1: Ja, laten we gewoon doen. Weet je, het WK was zo verschrikkelijk. Of het EK was zo verschrikkelijk. Laten we teruggaan naar het jaar waarin het wel allemaal lukte en goed viel. Wim Kieft, hè, dat balletje viel goed. Je moet ook een beetje geluk hebben, hè?
0: Ja,
1: de eerste wedstrijd verliezen en daarna gewoon alles winnen.
0: Ja.
1: Is ook lekker, hoor.
0: Ja.
1: Is ook lekker.
0: Het ging bij ons anders afgelopen week.
1: Zo is dat. Tiffany, I think we're alone now. Dat is niet waar, we zijn er ook.

0: Uit het jaar 2000, Moby Natural Blues. Het is een stukje opvoeding van mij, dit, Hans.
1: Is dat zo?
0: Ja, mijn vader was knijterfan van Moby. En het werd erin getrapt. Elke autorit kwam wel een cd van Moby tevoorschijn. De een was nog verschrikkelijker dan de ander. Maar er zaten ook pareltjes tussen.
1: Ja?
0: Ja, dit is er zo een. Heerlijk. Hey, over de heerlijk gesproken.
1: Ja, ik hoor hem alweer.
0: Ik pak hem weer erbij.
1: Gaat hij weer?
0: Ja, ga ik.
1: Wat draai jij toch altijd lekker, hè?
0: Oh, met
1: zo mooie
0: souplesse zwing. Ook, hè?
1: Ja.
0: Gochme draai. Oh, even kijken, de C. De C van... Serieus? Nee, de C van...
1: Kenneth Heat?
0: Van Kenneth Heat, bijvoorbeeld. Ja. Captain Jeetje, wat zijn er veel C's. Kelly Ray Jepsen, Caro Emerald.
1: Ja.
0: Oh. Geef
1: Cat
0: hem even
1: Stevens.
0: Een... Ja, ik
1: dat
0: geef
1: is
0: hem
1: trouwens
0: een...
1: toch zijn oude naam, hè?
0: Cat Stevens, ja, want hij heet...
1: Hij is bekeerd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe heet hij ook alweer? Dames en heren, weet u de nieuwe naam van Cat Stevens? Ja. Stuur een mailtje naar www.broodjehans.nl. Dan maakt u kans op het Broodje Hans fanpakket. Samengesteld door Hans Jansen himself. Ja. Aangeboden door Hans Jansen.
1: Ja.
0: Chicago. Chic hebben we laatst al gedraaid.
1: Share. Noemen.
0: Share?
1: Oh, Share.
0: Zullen we Share draaien?
1: Ja. Oh, dan doen we een toepasselijke.
0: Ja. Ja. Ik zie nu al welke jij wil draaien.
1: Ja, die.
0: Ja? Walking in Memphis.
1: Ja.
0: Omdat?
1: Omdat hij gewoon Memphis is nu aan het wandelen richting huis. Ja.
0: Ja, en dat hij dat ook op het veld deed zeker.
1: Ja. Nou, hij, ja, hij, nou goed, het is zijn tijd.

0: Linda Ronstadt met It's So Easy To Fall In Love 1977. Het is eigenlijk geschreven door Norman Petty en Buddy Holly, maar in 1977 een grote hit voor Linda Ronstadt. Net geen nummer 1 in onze hitlijsten, maar wereldwijd wel een enorm succes, Hans.
1: Ja, en ze heeft toch wel wat grote hits op haar naam staan. Hè? Hurts So Bad and You're No Good en Blue Bayou. Ja, Linda Ronstadt, dat was toen wel iemand eind jaren 70 in de muziekwereld.
0: Ja, zeer zeker.
1: Toen was Timmy er nog niet.
0: Zeer zeker niet, nee. Nog lang niet.
1: Zelfs zijn vader die zat toch niet naar Moby te luisteren.
0: Sterker nog, Moby zat toen denk ik nog niet eens in een pukrond rockbeentje.
1: Mooi.
0: Daar is hij begonnen, hè, trouwens. Ja? In een punk rockbeentje.
1: Ja, in New York, toch? Daar kwam hij toch vandaan?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Toen een beetje gaan anti-kraken en gek gaan doen. Je kent het allemaal wel hoe dat gaat.
1: En toen zag ik opeens die playlist van de week binnenkomen. Toen dacht ik, hey Tim, wat heb je er nou in gezet? Waterfront.
0: Ja, ik dacht gewoon even wat gezelligs lokaals.
1: En toen dacht ik, Waterfront. Is dat niet, hoe heet hij ook alweer? Tim. Ja, dat is gek, want jij bent natuurlijk ook Tim.
0: Maar
1: dit was Tim van der Land, zeg ik goed in mijn hoofd? Ja, toch? Ja. En die zat ook nog in Alter Eva. En die is toen volgens mij een keertje bij ons de gast geweest.
0: Ik denk, hij is een keertje langsgekomen. We hebben hem een keertje gebeld.
1: Ja.
0: Ook met Waterfront en ook Alter Eva.
1: Ja. En toen had hij wel hele mooie dingen. Want toen ging hij ook optreden volgens mij op Bevrijdingspop.
0: Ja, want, hebben ze gedaan.
1: Ja, want hij had de popronde Haarlem of zoiets gewonnen.
0: Ja, twee jaar geleden is dat volgens mij. Toen mochten ze in Haarlem optreden met de Bevrijdingspop inderdaad.
1: Oh, toen.
0: Ze hebben met Alter Eve hebben ze ook nog bandjesavond gedaan in Podium Laurens.
1: Dat klopt.
0: Dus hij zit niet stil, maar de band zelf ook niet.
1: Nee.
0: En het is eigenlijk gewoon heerlijke Fleetwood Mac-achtige muziek dat ze maken. En ze komen gewoon uit de Kennemer hier ook.
1: Ja, het is onvoorstelbaar dat dit soort mooie bands gewoon hier uit de IJmond komen.
0: Serieus waar, een steengoed nummer.
1: Ja.
0: Wij zeggen ook wel eens van beentjes en muziek gewoon dat het verschrikkelijk is. Het is heel goed, maar dit is echt heel goed.
1: En dan verdienen ze ook door te breken. Alleen,
0: je hebt even net dat mazzeltje nodig.
1: Ja, ja.
0: En laten wij nou hun gewoon pushen. Waterfront, Highway Lights, hier broodje aan IJmond 360.

0: Broodjes?
1: Nou, daar heb je er nogal wat van. Broodje kroket, broodje bapauw, broodje aap. Maar het enig echte broodje met drie sterren is natuurlijk Broodje Hans.

0: weer op, Hans. Je hoorde net Billy Ocean, Caribbean Queen. En daarvoor onze amazing plaat, The Village People, YMCA. En die, waarom is dat nou, Hans?
1: Nou, omdat een van de frontmannen van de band helaas eigenlijk te vroeg ook overleden is, hè?
0: Ja, ja. Afgelopen woensdag is het bericht gekomen dat Victor Willis, de zanger en oprichter van de Amerikaanse discogroep The Village People, op 74-jarige leeftijd is overleden. Dat heeft de band ook op Facebook bekendgemaakt. Met groot verdriet melden wij het overlijden van Victor Willis, leadzanger van The Village People. Volgens de band overleed hij na een korte maar agressieve ziekte.
1: Ja.
0: Maar de band meldt niet welke ziekte. Dat maakt natuurlijk ook geen ene drol uit.
1: Nee. Maar wie was hij dan?
0: Ja, hij was de oprichter en de zanger. En als we dan even het plaatje erbij pakken.
1: Was hij die Indiaan?
0: Ik denk dat hij de politieman was.
1: Meen je?
0: Ja, de mannen vielen op met hun kostuums, waaronder meer gekleed als motorrijder, politieman, Indiaan en bouwvakker.
1: Ja. Ja.
0: En hij was vaak gekleed als agent of marineofficier.
1: Oh, die agent, dat kan ik me voor de geest halen.
0: Ja. Ja, misschien was het net zijn pakje in de was en dan had hij een ander nodig.
1: Ja.
0: Dat kan natuurlijk, hè. Dat gaat natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, het zit er weer op. Volgende week hebben wij weer een nieuwe Broodje Hans met een gast. Hartstikke leuke gast. Isabel Visser komt langs.
1: Hartstikke leuk.
0: Wij wensen jullie alvast een fijn weekend. En wij horen jullie, wou ik zeggen, volgende week weer terug. Maar jullie horen ons volgende week weer terug natuurlijk. info@broodjehans.nl voor verzoekplaatjes en voor meer informatie op www.broodjehans.nl. Fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Dag. Hoi. Oh, je is Will Smith, get the week jiggy with it.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de grote prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimon 360.

0: zelfs op het puntje van de bier.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken, lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

0: van de radio, Rick van de Rick en de show. Yeah, oh, let's go.
1: Ja, een hele goedenavond, dames en heren. Welkom hier bij de Rick en Rick Show op Eimond 360. Het is zaterdagavond, even over zes. En dat betekent dat we gaan beginnen met de leukste zaterdagavondshow hier bij de Eimond. Zoals we dat... Nou, dat kunnen we niet zeggen eigenlijk. Hè. Dat kunnen we niet zeggen. Maar we hebben het wel gedaan. We zijn niet alleen. En wie is we? Nou, ik ben er natuurlijk zelf, Rick Esser. Naast mij staat weer op de oude vertrouwde plek, Rick de Beer.
2: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond, goedenavond. En wij zijn niet alleen. Wij hebben natuurlijk weer versterking meegenomen vanuit het mooie De Goren.
3: Waar het wel zonnig was.
1: Maar ja, ja, hier is het toch even wat minder. Mm-hmm. Maar ja, goed, het is, dat is niet anders.
3: Yeah.
1: Tegenover mij Nick Dekker en naast mij Ruben Dekker.
3: Goedenavond.
1: De gebroeders Dekker. Hallo. Hallo, goedenavond. Zitten jullie?
3: Ja.
1: Ja, goed. Met jou?
3: Ja, best. Nou, ja? Eigenlijk niet.
1: Ik ben eigenlijk niet. Nee, jij wil het straks even ergens over hebben. Nou, ja. hebben we straks alle... Ik heb een tijd voor jou gemaakt. Jij gaf aan dat het toch wat dwars zat. Dus ik ga daar toch... Ik heb er even een beetje tijd voor vrijgemaakt voor je. Waar we ook tijd voor hebben, dat is natuurlijk zometeen om 6:30 de huisband die weer klaar staat voor ons om een liedje te spelen. En daar hebben we ook nog een paar hints voor. Het is een liedje uit 1976.
2: Goed jaar. Goed jaar.
1: Een oudje. 149 miljoen views op YouTube. En hij zou moeilijk moeten zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd.
4: Maar weet je wat ik me afvraag?
1: Ja, vertel.
4: Wie bepaalt nou of hij moeilijk is?
1: De dirigent.
2: Dirk.
3: Dirk. Wie is de dirigent?
1: Dirk de dirigent.
3: Oké.
1: Dirk de dirigent, die doet even... En die denkt, ja, is wel moeilijk.
3: Ja, ja.
1: Dat doet hij.
3: Nou, oké.
1: Dus, want wij hebben ook hele moeilijke gehad. En die hebben we gewoon geraden.
3: Daarom zeg ik, wie bepaalt dat het moeilijk is?
1: Toen heb ik Dirk ook een rotschop gegeven. En sindsdien heeft hij denk ik ook een beetje hekel aan mij.
3: Oh, dat snap ik.
1: Ja,
3: dat snap ik ook wel.
1: Ja. Je moet ook gewoon aardig zijn.
3: Ja, je moet gewoon normaal doen.
1: Je moet gewoon normaal doen.
3: Ja, je moet gewoon normaal doen.
1: Waar we natuurlijk ook uitgebreid de tijd voor gaan nemen. Misschien met frisse tegenzin. Dat is natuurlijk de WK-special zometeen om 7 uur.
3: Ja. Oh ja,
1: genoeg over te vertellen in ieder geval.
3: We kunnen er wel kort over zijn. Ik heb een gezin.
1: Dat is jouw ding.
3: Oh, het is mijn... Nee, klopt.
1: We hebben wel genoeg te bespreken. Ja. Dus dat komt allemaal straks om 7 uur.
2: Kijk, wat is de tune?
3: Maar ik zat daar dus wel, over na te denken.
1: Om gewoon te kappen.
3: Nee. Maar ik dacht er dus over na. Want ik met mijn grote bek weet je, ja, we gaan WK uitbrengen, we lachen. Ja. En ik heb natuurlijk uitgaande van dat Nederland verder zou komen.
1: Ja.
3: Ik heb nooit nagedacht over hoe we dit gaan doen als Nederland niet verder gaat. En toen zat ik ze te denken en dacht ja.
1: Maar in principe qua items klopt hij nog wel, toch?
3: Nee, tuurlijk. Je kan het, natuurlijk, je kan gewoon verder gaan. Het is niet gebaseerd op Nederland. Maar ik dacht het is leuker om te kijken als Nederland ook mee speelt.
1: Ja, ik merk wel dat nu, ik heb er ook een stuk minder zin in om te kijken.
3: Ik heb ook veel minder gekeken. Ik heb zoiets van ja.
1: Ja,
3: leuk man.
1: Ja.
3: Nee. Ja. Ja. En dan zit je een beetje te kijken zo. En dan iedereen praat over...
1: bepaalde landen.
3: Ja, exact.
1: Bepaalde landen.
3: Exact.
1: Dat je zoiets hebt van, joh, laat lekker gaan. Nou ja, goed, dan hebben we natuurlijk zometeen uitgebreid de tijd over. De tijd voor. En ondertussen heb ik op mijn schermpje Formule 1 aan staan. En de kwalificatie is net afgelopen. Dus voor de mensen die dat nog willen zien. Helaas, de uitslag is bekend. En dat is ook niet best. Nederland doet het niet zo best.
3: En dat is?
1: De volledige top 10 bestaat uit Antonelli, Leclerc, Hamilton, Russell, Hadjar, Norris, Verstappen, Piastri, Lindblad en Lawson.
3: Best gaan.
1: Dus ik denk dat Nederland gewoon per direct moet stoppen met alle sporten. Schaatsers verdwijnen naar het buitenland. Formule 1 doet het niet. Voetbal is niks meer.
3: Maar dan kan je afvragen. Dan gaat het toch structureel iets mis?
1: Als er structureel iets misgaat met de sporten in Nederland, dan moeten we toch eens even kijken wat er aan de hand is.
2: Ik moet er een schuld geven.
3: Ja.
1: Nigel.
2: Ronald Koeman.
1: Nigel.
2: Robjetten.
3: Robjetten.
1: En voornamelijk, hoe heet hij? Dangdo.
3: Nee, man.
2: Nee,
3: dat kan zo kan je niet.
1: Maar, nee, kijk, niet, hij kan er niks aan doen, maar dat is het probleem. Hij doet er nu niks mee. Hij moet juist meer bemoeien.
3: Oké.
1: En dan, dat lost het probleem.
3: Dankdo, verbondscoach.
1: Dank.
2: Robjetten, als je luistert en je bent geïnteresseerd...

Volg ons nu ook op social media. facebook.com/Rick en Rick en instagram.com/Rick en Rick Show.

0: Balu Brigada met Politics. En ik denk dat het toch wel een beetje een van de favoriete artiesten zijn van Nick en van mij op dit moment. Of zeg ik nou eens heel raars?
1: Nee, dat klopt wel een beetje. Ze stonden laatst ook in het voorprogramma bij. Ik weet even niet meer wie. Maar
0: ze waren er weer. Hè?
1: Ja, was dat niet op Pinkpop?
0: Dat zou volgens mij wel.
1: Maar voor 21 Pilots.
0: Vaak doen ze inderdaad wel een samenwerking met 21 Pilots.
1: Ja, super dik.
0: Ja.
1: Super dik.
0: Ja. Ah. Ik vind het echt wel een dikke band. Echt wel een beetje underrated ook. Tenminste hier in Nederland. Ik weet natuurlijk niet hoe de situatie is in de rest van de wereld.
1: Hier wel. Hier ben jij, hier ben ik. En dat is helemaal feest.
0: Ja, weet je waar jij ook was?
1: Nou.
0: Op Defcon.
1: Ja. Oh.
0: Ja.
1: Sterker nog, ik heb het nog een keertje opgezocht. Voor de mensen die het niet weten, Defcon is afgelast.
0: Ja.
1: Mocht je dat nou niet hebben meegekregen, dan weet ik niet wat er aan de hand is. Want dat was zeg maar wel wereldnieuws.
2: Maar het was alleen voor de eerste... Ik zat aan de andere kant van de wereld. Hè?
1: Ja,
2: even erbuiten. Ik zag dat het eerst voor de... dagmensen afgelast werd.
1: Klopt.
2: En ja. Was jij een van de dagmensen?
1: Nee. Ik zat daar donderdag om 4 uur, denk ik. Zat ik lekker met mijn teentje, biertje in mijn hand.
2: Dus jij was daar al?
1: Ik was daar, ja.
2: Ik hoorde dat het een beetje warm was.
1: Heel warm.
2: Heel warm.
1: Ik zou het niet willen... Hoe zeg je dat?
0: Aanraden.
1: Nee, ik raad het niet aan.
2: En neem ons mee in dat proces. Jij zit daar met je teentje, met je biertje.
1: Ik zal kort een samenvatting geven over hoe de dag is verlopen. Heb je er tijd voor?
0: Ja, hoor.
1: Nou, goed. We gingen in de ochtend weg. In de taxi was mijn broer. En ik ging met Nienke die kant op. En een uurtje of 10, denk ik. 10:30 kwamen we aan op het station. We hebben 2,5 uur. Nee, we hebben 1,5 uur in de brandende zon gestaan. Om op de bus te wachten. We stappen in de bus. Geen airco.
0: Ah, oh, super warm. Chill. Super chill.
1: Heel fijn.
0: Ja.
1: Niet zo fijn. Maar dat maakt niet uit. Eenmaal aangekomen op het festival. 2 bolderkarretjes mee.
2: De stemming is nog goed, toch? Stemming
1: ja,
2: is goed.
1: Ja,
0: het is gezellig. Je hebt er zin in. Gewoon, motivatie.
1: Ja, niet te veel in de olie, want mind me. Ja, het was heel warm.
0: Ja.
1: Echt heel warm.
0: Heel warm.
3: Echt zo warm.
0: Ja.
3: Niet normaal.
1: Nu ben ik een beetje mijn verhaal weer kwijt. Waar ik
2: warm.
0: Het was warm. 1,5 uur gewacht.
2: In de bus, geen airco.
1: Ja, dus we komen aan. Uit de bus. Bolderkarretjes mee. Iedereen moest even plassen, even klaarmaken. Hup, dat ding over. Kom aan.
3: Nog 1,5 uur wachten in de zon.
1: En die is gewoon dus 20 minuten lang over de campingtrein in de brandende zon. Komt een maand daarna aan met een parasol.
0: Hey. Nadat je al de hele tijd in de zon hebt gestaan.
1: Ja.
0: Lekkere timing.
1: Ja, ik heb hem gewoon gepakt.
0: Shoutout.
1: Hij zat helemaal vastgetaped, losgetrokken, gepakt, gebruik van gemaakt. Camping opgezet, 1/2 uurtje daarna. Wij zitten en we gaan even lekker eten op het campingtrein. En we komen daarna rond een uur of 6 aan op het trein. De gathering van Defcon. Magistraal vet.
0: Ja.
1: Echt magistraal vet.
3: Heel warm.
1: Heel druk. Iedereen wou in die tent staan, maar ja, dat kon gewoon niet. Ook niet meer de hitte.
0: Ja, dat was die vrijdag, hè? Dat code rood.
1: Donderdag.
0: Ja, donderdag kwam je, ja.
1: Ja, vrijdag werd afgelast, zaterdag werd afgelast. Nou, zondag ook.
0: Ja.
1: Maar dat was donderdag nog niet bekend.
0: Nee.
1: En donderdag stonden wij daar dus.
0: Met goede moed. En heel veel zin.
1: Ja, en de gathering was super vet. Volgens mij was de spotlight ook op donderdag. Was ook super vet. Alleen, dat was van korte duur.
2: Maar toen was het avond. Zon ging onder. Ja, dan gewoon in je tentje. Of...
1: Nou, we gingen... Ja, het was echt zo heet.
0: Dus ik heb
1: we waren ook gewoon moe van het opzetten en zo. Dus wel rond 1 uur of 9 gezegd. We gaan even lekker bij de tent zitten. We gaan straks misschien nog wel even heen. Niet van gekomen. 11:30 gingen we lekker slapen. Althans, poging doen.
2: Ja.
0: Liggen. We gingen liggen.
1: Nou ja, we hadden nog wat terroruren. Ja. Eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Het hoort er allemaal bij. Kies je voor. Helemaal prima. En ik word gewekt. 3 uur. Nee. 1:30 s'nachts. Werk gewekt. Door mijn vriend.
0: Ja.
1: En die zegt, maatje, we moeten naar huis. Defcon is afgelast. En met dat werd ik wakker. En hoorde ik nog steeds die terrormuziek.
0: Want die gaan door.
1: Ja. En zonde.
0: Zonde.
1: Alle spullen ingepakt. Om 4:15 ochtends gingen we de trein af. De camping af, zeg maar. Richting de uitgang. En er kwamen gewoon nog steeds mensen aan. Die dus een weekend zouden gaan.
0: Ja.
1: Ik heb gewoon niks door gehad, zeg maar.
0: Ik ben niet even
2: langs je gelopen.
1: Ja, hoor, niet vragen van waar gaan jullie heen?
0: Het festival is al daar. Ja.
2: Jij maar, voelde je ook niet geroepen om te zeggen: laat maar zo.
0: De stemming zat er niet lekker in, denk ik.
1: Nee, ik denk niet dat de stemming. Ik wel een beetje verdrietig. Ze hebben wel de eindshow van zaterdag geplaatst.
0: En zondag
1: toch? Zondag komt nog.
0: Oh, komt nog.
1: Of staat die nu online?
0: Ik dacht dat het zondag was die erop stond.
1: Nee, zaterdag. Ik ga even kijken voor je. Want dat is natuurlijk wel belangrijk om de juiste informatie bij de juiste situatie toe te passen.
0: Zeker.
1: Ze hebben wel een nieuwe video.
0: Oh, nice. Wij gaan richting de muziek. Zometeen krijgen we een verzoekje. Verzoekje van Steven uit Velsbroek. Die had een verzoekje gevraagd. Dan gaan we zometeen draaien. Zometeen eerst de huisband, dan dat nummertje. Dus het verzoekje komt eraan, Steven. Mocht je luisteren, we zijn niet vergeten. We gaan nu even naar Pyramid Song van Radiohead.
4: Eimond 360.

0: En het bijzondere aan dit nummer is, dat de piano die je hoort, die slaat een maatje over. En de drum die is dus wel vier tellen. En dat zorgt ervoor dat je dus een, met drie tellen, vier tellen, drie tellen, drie tellen. Als je daar vormpjes van maakt, krijg je driehoek, vierkant, driehoek, driehoek. En daarmee kan je dus een piramide maken. Daarom heet dat liedje ook Pyramid Song, voor de mensen die het niet wisten, bij deze. Nog een muzikaal feitje, wat jullie misschien niet wisten. Wisten jullie dat Rob Kemps helemaal Snolle Bollekes niet is?
1: Hij is... Nou, hij heeft het niet zelf geschreven. Dat wist ik volgens mij wel.
0: Ja, hij heeft het niet zelf geschreven. Hij zingt eigenlijk bijna ook niet heel veel. Want dat doet iemand anders. Alleen hij is het gezicht van de Snolle Bollekes.
1: Ja, want iemand anders die wil helemaal niet bekend worden met zijn gezicht op...
0: Ja.
1: Dus publiciteit. Weet je wie het is of niet?
0: Ja, het is een DJ van Veronica, was het volgens mij toen de tijd. Ze werken in ieder geval met z'n tweeën samen. En ik ga heel even kijken of ik dat kan vinden snel. Snolle Bollekes, dat is natuurlijk een face act. Rob Kemps en Jurjen Govers. Jurjen Govers is dus de kracht achter,
1: achter de song.
0: Achter de song.
1: Twee Rob Kemps ook wel vaak bij talkshows en van die spelletjes ziet.
0: Ja.
1: Hij profiteert er wel vol van.
0: Ja, samen met Maurice Huismans. Nou goed, ze zullen het vast wel delen. Nog meer muzikale kennis doen wij natuurlijk op tijdens het spelletje De Huisband. En daar gaan wij nu mee beginnen.
1: Het is al zover. Wow, het is al zover.
2: Koptelefoon.
0: We hebben even een technische storing hier. Koptelefoon van Ruben is gesloopt. Maar je hoort de duct tape boy kraken en doen. Moet even fixen, want anders kunnen we het niet doen. We kunnen in ieder geval even snel door het dingetje heen. Nick, jij hebt het voor me. Wat gaan we doen? Voor jou. Jij hebt het voor jou.
3: Nou, ik heb hier een datum op staan van, om heel eerlijk te zijn, van 11 april. Dus ik heb
0: geen... Ja, je moet niet naar de datum kijken. Maar je hebt ook het schermpje, hè? Ik heb het op... Oh, ik heb het niet op het schermpje. Nu staat het op het schermpje.
3: Wow, ik kan wat zien. Wij hebben een nummer uit 1976. Met 149 miljoen streams. Hij is best wel moeilijk. Hij is hard. En we gaan beginnen met de drum en de bas. Dus misschien is het wel drum en bass.
0: Nou ja.
1: Dat was groot in die tijd. Ja. Daarom zou die zo moeilijk zijn ook.
3: Ja, wie weet. Nee, ik denk eigenlijk meteen al een beetje een Fleetwood Mac of zo. Ik zit er altijd naast. Dus
0: drie, luister niet naar mij. Drie elektrische gitaren.
2: Hey, weet je wat wel een voordeel is?
0: Nou?
2: Hij zit niet meer zo strak op mijn hoofd.
0: Elk, hoe zeiden ze het ook wel? Elk nadeel heeft zijn voordeel.
2: Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel.
3: Of elk voordeel heeft zijn nadeel. Maar goed, jij wou dat ik iets ging benoemen. En,
0: dat heb je gedaan.
3: Ja, maar moest ik meer benoemen?
0: Nee, dat was het eigenlijk ook.
3: Ik wil nogal wat benoemen.
0: Ja, ik snap ook niet. Mijn medepresentator, medeshowmaker, die gaat altijd net op de plek zitten waar je er net niks aan hebt.
1: En weet je ook waarom?
0: Het is wel fijn dat we oogcontact kunnen hebben, maar...
1: Twee redenen.
0: No.
1: Eentje, de microfoon klinkt hier hageltje scherp. Dus dit is ook wel een hele fijne plek om te zitten. En twee, je kan het volume hier aan deze kant aanpassen. Want ik heb het daar net geprobeerd en dan gaat het gewoon niet lukken.
2: Jawel, maar je moet een ander knopje draaien.
1: Oh, is dat zo? Ja, ik heb ze maar allebei geprobeerd.
2: Ja, maar je moet deze kant proberen. Ruben. Want deze kant is voor die kant en die kant is voor deze kant.
0: Ja, dus je moet even een ander knopje draaien.
1: Als ik daar aan draai, aan deze hier,
2: ja?
1: Dan ga ik, pas ik hem bij jou aan.
2: Ja.
0: Ja.
1: Dat was de laatste keer niet zo.
2: Jawel.
1: Het is er veel veranderd hier.
2: Nee, dat is al de hele tijd zo.
0: Het moet nog gefixt worden.
3: Ik kan kijken of ik jou eens aan kan passen hier.
1: Nee.
3: Ook niet op die.
1: Oké, ga je gang. Draai maar raak.
2: Draai maar raak voor ik raak. Draai maar raak. Draai orgelmuziekje.
3: Ik heb hier deze. Deze is van jou.
0: Ja, we gaan nou echt.
3: Ja, wacht even. Deze is voor jou, hè, Ruben?
2: Weet ik niet.
3: Hallo?
2: Ja.
3: Deze is voor jou, toch?
2: Ja, gebeurt niet zoveel.
0: Nee,
3: gebeurt er niks?
2: Nee.
3: Helemaal niks?
2: Nee.
3: Oh, bij jou ook.
1: Ik dacht, hoe lang kan ik een straight face houden zonder dat ze...
2: Zie je wel.
3: Hij was voor jou.
1: Oplichten.
0: Oh, doe even normaal, joh. Mafkees, gek. Blaas even de hele boel op hier, de hele processie door.
3: Maar is het zo goed?
0: Hij staat nog een beetje hard, zeker.
1: Hij
0: staat
1: nog een beetje hard.
0: Hij staat nog een beetje hard. Ik hoor hem hier piepen, maat. Wat is dat nou weer?
3: Zo?
0: Ja, is het beter?
1: Ja, dankjewel.
3: Nou. Moet hij nog wat zachter?
1: Nee. Ja, was goed!
0: Ja, nou niet meer. Ja, we gaan de muziek luisteren. Gereleased 1976, 149 miljoen streams op YouTube. En hij zou moeilijk moeten zijn. Dames en heren, doe lekker mee. Hier gaan we.
1: Heel veel instrumenten meteen.
2: Een dikke shaker.

0: Nou, ik denk misschien dat ik een beetje Crocodile Rock hoor van Elton John. Maar volgens mij is die ietsie-pietsie ouder.
1: Crocodile Rock?
0: Ja, ja, of ietsie-pietsie jonger, om het zo te zeggen.
1: Ik moet even kijken hoe je... Van wie zei je?
0: Van Elton John.
1: Eens kijken wat er van Elton John allemaal tussen staat. Your Song, You're the One, Tiny Dancer, Rocker, Manic in the Arms, Standing Goodbye, Don't Break Us, Daniel, Can You Feel the Love? Nee, het staat er niet tussen.
0: Als optie?
1: Het staat er niet tussen als optie.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Jammer, wacht hoor. Ja, Daniel weet ik niet. Goodbye Yellow Brick Road sowieso niet.
1: Nee,
0: ik ga maar door.
1: Oké, dan helaas. Volgende instrumenten, de orgel.

0: Out of Show, hoe heet dat? Hoe is dat ook weer? Beach Boys.
1: De Peachy Mode.
2: En George Sound? Nee, Just Can't Get Enough? Nee.
3: Ah, is zo een beetje moeilijk vandaag.
4: Ja, nee, joh. Nee, het valt op zich wel mee, denk ik.
1: Ja, ik, bij mij gaat er nog niks branden.
4: Ja, ik denk wel iets van Elton John of van Supertramp of iets in die trant, denk ik. Een beetje.
2: Supertramp.
5: Vorige week deden jullie het heel scherp.
1: Ja.
5: Heel goed. Eén kon deden jullie meteen
1: ja.
5: Op de dot.
1: Ja.
5: Maar nu? Lastig.
1: Hij is lastig.

0: Oh, is dit niet You Can Go Your Own Way?
1: Ik denk het wel van Fleetwood Mac. Eigenlijk.
2: Fleetwood Mac?
0: Ja.
2: You Can Go Your Own
0: Way. De laatste 2 seconden.
1: Oh, verkeerd.
0: Oh.
1: Oh.
0: Dat was ze.
2: Hey. Zei ik het? Ik hoor mezelf niet. Zei ik wel dat het Fleetwood Mac was bij de drum en de bas. Dus dat heb ik wel gezegd.
0: Ja. Je hebt zeker gezegd, ja. Wow. Ja. In principe had je hem al,
2: ja,
0: voordat we hem gespeeld hadden.
2: Ja, dat is een
0: mooi. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, maar
0: alleen moesten wij nog even bewijzen.
2: Krijg ik die erkenning ook?
0: Ja. Zeker. Ja, voor mij wel.
1: Woo!
0: Yes! Come on!
2: Nou ja, leuk.
3: Vind dat jij wel een beetje hard schreeuwt, hoor.
2: Sorry voor de mensen thuis. Het was niet helemaal de bedoeling. Het was gewoon heel veel enthousiasme.
0: En dat is het.
2: Ja.
0: Nou, aangezien jij hem dan toch geraden hebt voordat we hem überhaupt gespeeld hebben, mag jij hem aankondigen.
2: Maar, oké. Okay.
0: Onnodig.
2: Hier is hij dan. Go your own way.
0: Prachtige aankondiging. Gaan we aan werken.

0: zag je vertellen.
1: Ja, je moest even zoeken, maar je hebt hem.
0: Heel opzichtig, hè?
1: Ja. Nou, jij staat er nu.
2: Ik
1: ja.
2: vind het een gekke wissel.
1: Dit is raar. Maar het moet een keer gebeuren.
2: Ja.
0: En ik heb een heel mooi boekje gezien. En die is heel mooi gemaakt.
2: Ja, ik heb een beschuiven.
0: Oh, je hebt het niet gezien, hè? Is het niet in die IJmond groep?
2: Nee.
0: Moet je erin?
2: Ja.
1: Nou, regelen.
0: Serieus? Ben jij in?
2: Ja, is goed.
1: Oké.
2: Okay. Ja, waarom niet? Dat is toch best handig, of niet?
1: Ja, ja, je hoort erbij.
2: Maar nu ik toch aan het praten ben.
1: Yep.
2: Mocht iemand luisteren die een Beats Mixer te koop heeft. Stuur even een DM'tje naar de Rick en Rick Show.
1: Ja. Die heeft er even eentje nodig.
2: Ja.
1: Ja.
0: Of ben jij toevallig Dr. Dre en je luistert nu zelf?
2: Ja, gun mij een nieuwe.
0: Maak even contact. Rick is inmiddels weggelopen van de microfoon. Oh ja, dan moest er een
2: tune op. Ze verkopen deze niet meer, hè?
0: Zo, heb ik deze ook nooit. Oh jawel.
1: Ja, dat is toch wat gezelliger zo even, hè?
2: Ja, zeker.
1: Rick, jij was op vakantie geweest?
0: Zeker.
2: Waar naartoe?
1: Waar naartoe?
0: Ik was across the pond to Curaçao.
2: Zo.
1: Zo.
2: Zo.
0: Om mijn broeders te supporten in het WK.
1: Ja.
0: En? Nou, heeft niet geholpen.
1: Nee. Zal ik even vervelend doen? Ik ga naar deze microfoon.
0: Wow, waarom ga je naar die microfoon?
1: Ja, dat staat toch beter. Oh, wat klinkt deze goed. Je kan beter hier staan de volgende keer.
0: Ja, ga toch weg, joh.
1: Klinkt goed. Pak je die koptelefoon en deze microfoon.
0: Ja, is goed. Is
1: werkt
0: goed.
1: Als een jekko, jongen. Hé, hey, gek huis.
0: Gekko.
1: Nou, zeg het maar.
0: Dat het best leuk was in de Curaçao. Het was best een groot succes. Je gaat natuurlijk naar zo'n groot plein waar heel Curaçao staat in Willemstad.
1: Ja.
0: En iedereen heeft echt zin in een feestje. Als ze hadden gewonnen, waren ze doorgegaan. Dat was nog beter geweest. Dat is niet gebeurd. Ze speelden tegen Ivoorkust. Die waren gewoon veel beter. Maar ja, toen dacht ik, nou, als ze in ieder geval een doelpuntje prikken, dan ben ik ook nog blij. Is ook feest. Dat gebeurde ook niet.
1: Nou, dat is gewoon kansloos.
0: Ja, dat was wel. Ik had beter naar Kaap Verdi kunnen gaan.
1: Oh.
0: Die lagen er ook uit tegen Argentinië. Maar ja, dat is allemaal voor de WK-special. Dat is allemaal voor de WK-special.
1: Ja, daar hebben we straks alle tijd voor. Alle tijd voor.
2: Ja, zonder mij had mijn koptelefoon een stuk.
1: Ik ga niet meer praten.
0: Jij hebt eten besteld.
1: Ja.
0: Bij onze vrienden.
1: Europa Eethuis.
0: Lekker.
1: Shout-out.
2: Sponsordeeltje. Hallo?
1: Ja, dat proberen we nog steeds te regelen, maar ze happen nog niet.
0: Nog niet, hè?
1: Of ze luisteren niet, dat kan ook.
0: Ik denk het tweede.
2: Die hebben geen idee dat dit bestaat, joh.
1: Nou ja, anders waren ze niet aan het zoeken, dan word je niet in paniek gebeld. Hallo? Ik heb een beetje aan je werk. Waar ben je? Een hele sprint naar beneden van die trap af. Waarom moesten we ook op 3 hoog zitten? Hadden we niet gewoon die kinetics eruit kunnen trekken? Nee, grapje. Leuke gasten, die hadden even gebeld naar mij van... joh, er staat een mannetje hier ook met eten. Oh! Ja, je had het verkeerde huisnummer ingevuld.
0: Echt?
1: Oh. Nou, ik had 1 ingevuld.
0: Oh.
1: Per ongeluk. En het is niet 1 hero. Wat is, is het 8?
2: 6.
1: 6.
0: En die hebben jouw nummer?
2: Nee, het schijnt 8. Voor mij is dit dat Nikito. Dit is 8.
1: Dit is 8?
2: Ja. Of zo. Ik heb geen idee. Ja, weet ik veel.
1: Ja. Nou goed, maakt voor de rest ook niet uit. We gaan even kijken hoe dit gaat. Kijk eens even. Nou, ik kan het zo overnemen.
0: Hoe kom je aan deze achtergrond, jongens?
1: Moet je even Ruben vragen.
0: Oh, oké. Nee.
2: Dat,
1: die achtergrond tunes.
2: Deze is niet
1: van mij. Nee, deze niet. Deze van een andere album.
0: We hebben nog 8 minuten. Kan ik hier zien.
1: Ja.
0: En wat gaan we erbij? Gaan we straks beginnen onze WK-special met frisse tegenzin naartoe werken.
1: Ja,
0: leuk.
1: Het Nederlands onderwerp is niet... We hebben veel om over te praten, maar het is ook een beetje een pijnlijk uurtje wordt het.
0: Nou ja.
1: Klein beetje.
0: Maar niet voor jou, want jij geeft niet veel voetbal, toch?
1: Nee, maar het is natuurlijk wel jammer, hè?
0: Dat gaat wel om je land.
2: Maakt jou niks uit. Jij hebt er niet slechter van geslapen.
1: Ik heb heerlijk
0: geslapen. Je hebt niet eens gekeken.
1: Ik heb heerlijk geslapen. Ik heb niet eens gekeken. Ben je het eens met de muziek die erin staat, Beer?
0: Ja, nee, ik zit door die mappies en ik zie een WK-analyse intro. Ja, daar heb ik gewoon heel veel zin straks.
1: Ik word gebeld, ik ga even mijn telefoon opnemen.
0: Oké. Hoe kan... Oh.
2: Hé, maar ik ben er nog, hè?
0: Ja, klopt. Ik wil iets over de techniek vragen. Of wil jij die vragen beantwoorden?
2: Ik weet niet wat je vraag is.
0: Maar ik wilde eigenlijk het volgende nummer, maar normaal is hij in blauw.
2: Ja?
0: Hoe lang je eroverheen kan praten. Dat is deze. En ik denk als ik op continue druk, gaat hij er gewoon naartoe. Zal ik het gewoon doen?
2: Doe gewoon.
0: Rick Esser heeft muziek klaargezet. Hij heeft The Sound of Silence, Cyril remix van Disturbed klaargezet.
2: Aldoende leert men.
0: Nu luisteren.
2: Zo is het.

0: Sound of Silence Cyril remix. En die is ingestart door niemand meer dan niemand minder dan Rick de Beer. Die gewoon de techniek ineens over gaat nemen. Zodat ik gewoon lekker weg kan vluchten. Dan kan ik gewoon in één keer gewoon weg.
1: Weet je wat toch een voordeel is?
0: Nou?
1: Hij zit zo lekker luchtig, die koptelefoon.
2: Ik denk dat ik mijn hoofd naast jouw hoofd kan houden. Kan ik er ook overheen?
0: Met z'n tweeën.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Met z'n tweeën. Wil je ook nog wat zeggen? Gaan we hierin praten? Nee?
1: Dat is toch een stap.
2: Sorry jongens, Tim de Wit is een beetje verlegen.
0: Ja. Ik heb Tim de Wit vast. Tim de Wit in mijn handen.
1: Hij zit bij je op schoot.
0: Ja, lekker. Wil je praten? Zeg maar hallo. Ik heb even support van thuis meegekregen, jongens.
3: Staat je heel goed.
0: Jawel, hè?
3: Ja, zeker. Maak jullie ongelooflijk schattige kinderen.
0: Ja. Dat doe je je best voor, hè?
1: Kinderen.
3: Ja, kind. Sorry.
0: Oh, kind. Ik word de hele tijd gebeld door Stefan uit Velsbroek. Volgens mij is hij... Ik hoop niet dat hij boos is. Want
1: we zijn
0: je niet vergeten, Stefan. We gaan nog steeds je verzoekje draaien. Dat is het volgende nummertje. Het is niet het nummertje wat jij verwacht had. Maar het is wel een Nederlands nummertje. En het is echt een banger. Ik heb echt een banger klaarstaan. Het is niet zomaar een nummertje. Het is namelijk van Rutger van Barneveld met Zoele Zomernacht. Dat vind ik toch een beuken, jongen.
2: Is dat die darter?
0: Nee joh. Ik vind het een banger.
2: Ik heb de naam verkeerd uitspreken.
0: Stefan, deze is voor jou. Geniet ervan. Rutger van Barneveld, Zoele Zomernachten. Daarna gaan we eruit voor de reclame. En na de reclame zijn we bij jullie terug voor de WK Special van de Rick en Rick Show.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: BKZ. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

0: Goedenavond, welkom bij een nieuwe Rick en Rick Show WK-analyse hier op Eimond 360. Ondanks dat de gemoederen een beetje laag hangen vanavond, hebben wij er niet minder zin in. En de tune is natuurlijk ook lekker vrolijk. Je knalt er gelijk lekker in.
1: Ja, echt heerlijk.
0: Ja. Ja, jij hebt hem toen terug moeten luisteren via een of andere vage VPN-zender op Curaçao. Een soort van piratenradio werd het.
1: Ik zit op mijn hotelkamer, ik zo.
0: Let's go!
1: Hij is echt goed, man.
0: Heerlijk.
2: Ja, tune.
0: Tune.
1: Volledig met AI gemaakt.
0: Ja, nee, ik bedoel...
2: Hij heeft het zelf ingezongen.
0: Ik heb mensen gevonden op straat die dit wilden inzingen.
2: Hij is even de studio ingedoken.
0: Ja, ik heb even mijn best gedaan.
1: Je hebt iedereen van de huisband van het vorige uur een microfoon gegeven en die gingen los.
0: Die gingen los. Meneer Dekker,
3: yo.
0: Wat staat er op de planning voor vanavond?
2: Nou, bijzonder weinig. ja, in principe gaan we gewoon verder zoals we altijd.
0: Zeker. En wat houdt dat in?
2: Dat houdt in dat wij gaan terugblikken. Vooruit gaan kijken. Gaan kijken hoe het ging met de voorspellingen. Ik kan vertellen dat er een aantal van ons goed voorspeld heeft.
0: Oh, spannend.
2: Ja, ik ga zo meteen even kijken wie precies.
0: Ja, is goed.
2: Maar er staat me iets van bij dat er iemand is geweest die dat... dat er een paar zijn die het goed gedaan hebben. Dan gaan we even kijken bij de Eredivisie-spelers, de Nederlandse coaches.
0: Ja.
2: Nou ja, en dan zijn we alweer een uurtje verder.
0: Ja, noemen we nog voorspellingen, hè?
2: Ja.
0: Rad van voorspelling.
2: Ja, rad van voorspelling.
0: Spannend.
2: Ja, dat zei ik.
0: Ja, en dan, dan de voorspelling die goed geraden zijn. Ja. En dan een nieuwe.
2: We gaan ook een nieuwe voorspelling.
0: Hartstikke leuk.
2: Hartstikke gezellig.
0: Ondanks het slechte nieuws gaan we er gewoon een leuke WK-analyse van maken. Want ik vind het nog steeds een leuk item.
2: Ja, het is ook een leuk item. Maar ik had nooit nagedacht over het feit dat we dit zouden moeten doen als Nederland eruit lag.
0: Kom je daar nou bij?
1: Bij de laatste 32.
2: Ja, maar dat ook. Kijk dat we hier door zijn gegaan, weet je wel. Dat je denkt, het kan niet, toch?
0: Ja,
1: maar ja. Oh, trouwens, voor iedereen die het gemist heeft, Nederland heeft verloren.
0: Nee, wat zeg jij nou?
1: Ja, iedereen moet je even op de hoogte stellen van dat soort dingen.
0: Wat zeg jij nou? Liggen ze eruit?
1: Ja.
2: Nee, man.
0: Dat is insane.
1: Nou ja, Nederland B is nog steeds doorgegaan.
0: Ja, dat is waar.
2: Ze zijn wel verder gegaan. Graag weer terug. Wat is ook...
0: Oh, heerlijk. Dan gaan we inderdaad zometeen lekker terugblikken. Lekker starten met de WK-analyse. En voor de mensen die dat interessant vinden, die kunnen lekker luisteren. Ik heb hier ook een supporter. Hallo?
4: Hallo.
0: Ja, die is ook bij. Dus dat is goede spirit. Hebben we nog iets gemist? Nou ja?
2: Als in?
1: Dat was het intro.
0: Dat was het intro.
2: Ja.
0: Nou, prima. Dan gaan we even een liedje draaien. Dan gaan we zo meteen beginnen met de terugblik. En eventueel een voorspelling of iets. Opvallende momenten, uitslagen, dat soort dingen. Duimpie.

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Slecht konijn.
2: Bad Bunny.
1: DTMF.
2: Ja, hartstikke mooi.
1: En waar staat dat voor?
2: Weet ik niet.
1: Ook geen idee.
3: Ik ook niet.
2: Als je de tweede jingle schuif, tweede blauwe schuif openzet. Ongeveer rond min 10. En dan op start drukt.
3: Staat ook op de tafel.
2: Ja!
3: Kijk eens even.
2: Oh, dat klonk lekker.
3: Ik moet niet... Oh, we gaan het nog een keer doen.
2: Ja, ik vind het zo leuk.
3: Prima, jongen. Oké, okay, boys. Take it away.
1: Take it away, Ruben.
2: Waar gaan we het over hebben, jongens?
3: Laten we het toch even de olifant in de kamer benoemen. Laten we het toch even over Nederland hebben.
2: Ja, nou, dat was niet goed.
3: Nou, door naar de volgende.
2: Nee, ja, weet je, heel eerlijk. Ja. Kijk, je kan zeggen wat je wil. De vijf verdedigers heeft op zich geholpen. Want je hebt het tot de strafschoppen, tot en met strafschoppen gered.
3: Ja.
2: Ja, ja, dan moet je wel een strafschop erin schieten om door te gaan.
3: Ja, dan haak je af.
2: Ja, het is heel lullig dat Bart hem wel Verbrugge had hem. Tikte mezelf in. Ja, weet je. Oh, dag.
1: Hij speelde wel een wereldpot, hè?
2: Ja, en het is gewoon, het mag dan ook niet, weet je wel. Als je dan natuurlijk die bal tegenhoudt. En je tikte mezelf in, ja, weet je, dan mag het ook niet. En paal, en ja, weet je, dan... Kijk, als je naschiet, dan heb je hem gewoon echt naast. Maar ja, de paal, weet je, hoe groot is die kans? Ja.
3: Oh.
2: Weet je, ja, dan mag het ook niet. Ja, en tuurlijk, ik ben van mening dat je... Zijn alle ramen dicht?
1: Nee, daar is open.
2: Nou, het regent. Maar ik ben van mening dat je gewoon aanvallend voetbal moet spelen. Gewoon zoals je tegen Zweden hebt gespeeld. Mm-hmm. En als je dan... Ja. Kijk, al had je dan verloren, dan is het gewoon duidelijk dat Marokko was dan beter geweest, snap je? En nu, Marokko heeft gevoetbald omdat Nederland dat heeft laten gebeuren. Ja, weet je, het is nooit een eerlijke wedstrijd geweest in die zin, als je dat zo gaat bekijken, toch?
1: Nee.
2: Dus het is ook terecht dat Nederland naar huis is.
3: Ja, vind ik wel.
2: Kijk, als jij 3-0 eraf gaat, maar je hebt wel aanvallend voetbal gespeeld, ja, weet je, dan is de tegenpartij gewoon beter. Ja, als jij tot strafschoppen komt met verdedigend voetbal en voor de rest creëer je niks. Want hoeveel kansen zijn het geweest? Hoeveel schoten op doel?
3: Ik weet niet, ik heb niet gekeken.
2: Ja, maar 4 of zo.
1: Niet veel in ieder geval.
2: Ja, voor mij, ik niet veel. Zal ik eens kijken? Ik ga eens kijken.
3: Doe dat. Ondertussen gaat het WK wel verder. Ook zonder Nederland. Een aantal wedstrijden die toch wel verbaasd hebben. Bijvoorbeeld Argentinië.
2: Ja, bijna eruit, hè?
3: Bijna eruit. Keep dat early. Is zeker wel een beuken van een wedstrijd geweest.
2: Ja, zonde.
3: Ja, zonde. Ja, oh, ik moet echt wennen. Ik zit op een andere plek. Ik stoot overal tegenaan.
1: Ja, ik dacht dat het hier moeilijk was, maar het is daar ook wel moeilijk.
2: Ja. De statistieken. Ja. Komt-ie. Hoeveel schoten denken jullie dat ze totaal gedaan hebben? Nederland. Totaal schoten. 7. Dus gewoon in de buurt van het doel.
1: 7.
2: Wat denk jij?
3: Sorry, nog één keer.
2: Gewoon hoeveel schoten Nederland op doel heeft. Althans, in de buurt, rondom, ergens bij het doel.
1: Ik zeg 7.
2: Hoeveel schoten?
3: Ik ga voor 8.
2: 6.
1: Hey.
2: Hoeveel schoten ervan waren er op doel?
3: 2.
1: Ik denk oprecht 1.
2: 2. 2.
3: Kipassa.
2: Je hebt dus in 120 minuten,
3: ja,
2: zonder extra tijd meegerekend dan, 120 minuten heb je 2 keer op doel geschoten. 2 keer op doel.
3: Het is niet goed.

0: twee keer.
1: Ja. Weet je hoeveel doelpogingen Marokko had?
0: Ja.
1: 11.
0: Ja. 5 op doel, weet ik.
1: 5 op doel. Ja.
0: Ja.
1: En 5 grote kansen.
0: Ja. Kansen gemist. 4, Nederland 0. Ja, dat klopt. Maar kijk dit ook. Nauwkeurige passes. Nederland heeft er 292. 79%. Marokko had er 801, waarvan 91%.
1: Ja.
0: Het is, ja, weet je, zeg het maar.
2: Strikken niks.
0: Ja, weet je, ja.
1: Zonde.
2: Maar de penaltynemers, wat kun je over hun zeggen? Van de Nederlands kant.
0: Nou ja.
1: Zonde.
0: Zonde.
1: Ja.
0: Kijk, dat je zoveel schiet. Je denkt, dat gaat erin. De keeper houdt hem net met een handje. Ja, weet je.
1: Ja, dat
0: kan gebeuren.
1: Penalties. Dat zijn penalties. Ja.
0: Kluivert schiet op de paal. Ja, kan gebeuren. Ja. Timber schiet naast. Ja, weet je.
1: Kan
0: ook
1: gebeuren.
0: Dat kan gebeuren.
1: Ja.
0: Ja, voor hetzelfde geld had Verbrugge hem wel tegengehouden. Was hij er niet in gerold, had je wat anders gelopen, weet je.
2: Heb je nog een mening over onze aanvoerder?
0: Ja, ik vind dat hij gewoon... Ik vind dat hij de eerste had moeten nemen. Vind ik. Alleen ik ben bang dat, dat je dan helemaal... Dan was het na drie strafschoppen al voorbij, denk ik.
1: Zo, ja,
0: ging dat even, denk ik ook. Kreeg er helemaal niet uit.
1: Dat denk ik wel. Ja. En wat vonden we voor de rest van de wedstrijd? Nou ja, Argentinië, daar hebben we het even heel snel over gehad.
0: Nou, ik vind
1: Argentinië,
0: het... Wat ik wel nog wil zeggen, is dat in die wedstrijd Nederland-Marokko... Ik vond het wel mooi dat ik een Gakpo scoorde.
2: Ja,
0: dat was het hele team erbij toch. En dat had gewoon zo moeten zijn.
1: Daar ben ik
0: wel van mening, dat had zo moeten zijn. En dat was echt mooi. En het is juist daarom is het gewoon echt
1: zonde.
0: Zo zonde dat je niet de ronde verder bent gegaan.
2: Had je als live viewer, toen je er naar keek, enig punt dat je dacht van oké, nu gaan we hem winnen?
0: Nee man.
2: Niet eens dat toen Nederland voorkwam?
0: Ja, toen Nederland voorkwam, toen dacht ik wel even 10 minuten van ja man. En toen toch weer te veel druk, toen dacht ik gaat vallen. En daar kwam hij slecht verdedigd, Fili. Dacht ik, als het maar geen pingels wordt.
1: Ja.
2: En toen het pingels werd, is Marokko de eerste. Nederland scoort.
0: Ja, toen dacht ik, ja man, ik ging zitten. Ja, ik ging zitten, ik dacht dit wordt hem toch. Dit kan niet zo zijn dat je dus... Dat, hè? Dus ik zit zo. En ik denk, ja man. Nou ja. Hè? We weten hoe het is afgelopen.
1: Ja.
0: Ja, ik was er echt ziek van, hoor.
1: Ja, dat snap ik wel. Wat vinden jullie van Duitsland-Paraguay?
2: Ja, geweldig. Bizar, wij zijn niet het slechtste land van die dag.
0: Nee, maar besef hoe goed Paraguay is. Hè?
1: Ja.
0: Ze hebben gewoon met z'n allen verdedigd. Maar die keeper is goed, hè. Die keeper, die man is ruim 2 meter, hè. Die is echt groot, hè. Ja, dat is goed, hoor.
2: En daar ging mijn vraag ook eigenlijk over. Ik wilde weten, we moesten... Vanwege de WK-special moesten we landen voorspellen die als verrassing zouden fungeren.
0: Ja.
2: Kun je nog herinneren, of heb je daar staan wie welk land het opgenoemd?
1: Ja, Paraguay. De verrassing was
2: Paraguay.
0: Ja, volgens mij wel.
2: Ik twijfel, was ik Paraguay gezegd of Ecuador?
0: Nee, volgens mij Paraguay. Maar ik ga voor je kijken.
2: Mijn vrienden!
0: Maar ik ga voor de zekerheid ga ik voor je kijken.
1: Ja, de keeper van Paraguay is Gil. Zeg je dat goed?
0: Ja.
2: En is dat een ziekte of dat is zijn naam?
1: Nee, dat is
0: een naam. Nee, man, Ecuador.
2: Godsamme.
0: Ik zei
2: tegen jou Paraguay.
0: Ja, ja, wij hadden het er nog over, toch? Van het woord Paraguay, ja.
1: Hetzelfde land in de buurt ongeveer. Plus minus.
0: Oh. Ja, maar goed, al onze voorspellingen kunnen wel de prullenbak in.
1: Ja.
0: Althans die van Rick, van jou meneer...
1: Ik heb wereldkampioen Nederland kan de prullenbak in. Ja. Verliezende finalist is Duitsland kan de prullenbak in.
0: Die kan er ook
1: in.
0: Uit.
1: Halve finalisten van mij kan Frankrijk eruit. Kunnen nog.
0: Ja, maar die van mij kan eruit.
1: Ja, mijn grootste verrassing is dat Curaçao gaat door. Dat is ook niet het geval. Mijn grootste tegenvaller is Spanje, vind ik nog steeds wel een beetje. Topscorer Harry Kane.
2: Kan nog.
1: Kan nog. En beste speler van het WK, Tajani Reinders.
2: Dat is nooit gedaan. Hij heeft het slechtste WK ooit gespeeld.
0: Hij heeft niet zo heel veel gespeeld. Hij heeft wel goed gespeeld in de groepsfase. En daarna...
2: goed gespeeld.
0: Nou, weet je wie slecht gespeeld heeft?
1: Nederland.
0: Frenkie.
1: Ja, eens.
0: Je was helemaal nergens.
1: Ja. Ik denk dat hij een beetje zat te dromen.
2: Frenkie als middenvelder spelen in een 5-back systeem.
0: Ja, dat wordt helemaal niks, joh.
2: Koeman in ultieme mate.
0: Ja, ik vind ook wel terecht dat het over is.
1: We gaan, gewoon niet te lang over nadenken. Nu één naam. Wie wilt de volgende bondscoach?
0: Ja, sowieso Reiziger.
1: Reiziger?
0: Ja.
2: Wie we willen of wie we denken?
1: Wie jullie willen.
0: Ja, okay. Pep.
2: Het wordt Reiziger.
0: Ja, maar ik wil Pep Guardiola.
1: Wie is Pep Guardiola? Ik heb daar geen verstand van, hè? Pep Guardiola.
2: Catalaan.
0: Oké, okay, wil je een paar statistieken van Guardiola?
1: Ja.
0: Oké, okay, ga ik even voor je opschrijven.
1: Ga even statistieken opzoeken. Laat ik even weer een nummertje starten.
0: Ja, is goed.
1: En dan gaan we zo meteen door naar de spelers uit de Eredivisie.
2: Zeker. Ik was aan het zoeken voor een mooi nummertje. Ik tikte in LMFAO. Wat staat er hier van in de database? En zag je samen met David Guetta, Chris Willis en Fergie. Hier is Getting Over You.
3: Nee, zo goed gezegd.

0: Michael Jackson.
1: En?
2: We hebben een nieuwe man in de studio.
3: Is dat zo?
1: Het is zo.
2: Weten.
3: Het is zo, ja.
1: Je hoorde hem net al, omdat hij op het schoot van Rick Esser zat.
3: Oh ja.
1: Ik heb het er over Tim de Wit.
2: Ja, de unicorn piano heeft hij uitgetrokken. Hij zit helemaal klaar voor.
4: Hey, net als twee jaar wijsje. Oh nee, sorry, drie jaar.
2: Hey, wel je feiten op een rijtje hebben, jongen.
3: Hey. Over feiten gesproken. Pep Guardiola, jongens.
2: Ja, je had hem even erbij gepakt. Ja, hè? Want even voor de mensen die sinds nu luisteren en het vorige nummer gemist hebben en dat soort dingen. We hebben het erover gehad. Wie wil je dat de volgende Nederlandse bondscoach wordt?
3: Ja, Pep Guardiola. Maar er is dus een docu op Videoland. Ik weet niet of die er nog op staat. Forza Koeman. Forza daarin Koeman. Zit een fragment waarin Guardiola zegt dat hij dus open staat voor een bondscoachschap voor Nederland.
2: Ja?
3: Met Koeman als assistent. Ja.
1: Wanneer was deze?
2: Hij staat nog op Videoland.
3: Die was 2000.
1: Dat is wel geleden, 2000.
3: Blablabla. 2000.
2: Ligt eraan, welk seizoen wil je?
3: Ja, wie? Wat was de eerste?
2: Even kijken voor. Ik kan niet vinden.
3: Voor mij deel 2.
2: Forza Koeman is uit 2021.
3: Ja.
2: Eerste seizoen.
3: Ja.
2: Tweede seizoen is 10 september 2021.
3: Dan zeggen we gewoon 2021. Toen heeft hij dat geroepen.
2: Ja.
3: Nou, en laat hem nu geen club hebben.
1: Toevallig.
3: Toevallig.
2: Josep.
3: Ja, Josep, hij heeft geen club. Hij komt er City vandaan. Maar goed, hij heeft bij Barça gezeten. Daar heeft hij 3 keer de landstitel gepakt. 2 keer Champions League. Bij Bayern heeft hij gezeten. 3 keer de landstitel. Geen Champions League.
1: Geen Champions League, bijzonder.
3: Nee, wel 2 keer de beker. En hij heeft bij City gezeten vanaf 2016 tot 2026... Daar heeft hij 6 keer de Premier League gewonnen. 3 keer de FA Cup. 5 keer de League Cup. 3 keer Community Shield. 1 keer Champions League. De UEFA Super Cup. En FIFA Club World Cup.
1: Sick hoor.
3: Dus ja.
2: Weet je,
3: als je iemand moet bellen.
1: Ik zou toch weten.
3: Als je iemand moet bellen.
2: Pep.
3: Ja.
2: Weet je wie een belangrijke rol speelde in de start van de profloopbaan van Guardiola?
3: Nou.
2: Johan Cruijff.
3: Ja. Nou ja.
2: 1 plus 1 is 2 jongens. Het komt allemaal samen. Ja, ik ga direct bellen.
3: Ja. Ik vind toch dat... Ja, ik vind dat ze moeten proberen.
2: Dan.
3: Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar ze moeten het proberen.
2: De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Over wonderen gesproken. Alle vlaggen wijzen nu naar Canada, die het gaat winnen tegen Marokko.
3: Oké. Okay.
1: Hoezo?
2: Alle statistieken.
1: Oh, vertel.
2: Expected goals staan hun kant op. Doelpogingen hebben zij er 4. Marokko 1. Schot op doel 2. Marokko 1. Grote kansen 1 van Canada. Corners hebben ze er 4 genomen al. En een van de spelers van Marokko is gepasseerd.
1: Oh, wie is er geblesseerd? Oh, heel bijzonder.
2: Heel bijzonder. Wie is er nou geblesseerd? Nou, dat is... Saibari.
1: Ismail Saibari.
2: En Saibari.
1: Weet jij wie dat is, Ruben?
3: Ja.
2: Dat is een Eredivisie-speler.
3: Nee, was...
2: Oh.
3: Wat is het? Gisteren? Gisteren of eergisteren is zijn transfer naar Bayern München.
2: Oké, het was een Eredivisie-speler. Ja. En daarvan zitten er, ik heb opgelet, nog 5 in het WK.
3: Ja, exact. Nou ja, eigenlijk 4 dus nu, want Saibari
2: is getraind.
3: Maar goed, 4. Dus, vier dan.
2: Welke 4 zitten er nog in, Ruben?
3: Dat is Salah Eddin van PSV.
2: Yes.
3: Chavez van AZ.
1: Yes.
3: Speelt bij Mexico.
1: Maar geen basis.
3: Mexicaan. Ja. Pepi en Dest, die spelen voor Amerika. Hebben. En ook bij PSV vandaan.
2: Nou, mooi.
3: En dat was het.
2: Dat wordt steeds kleiner.
3: Dus we waren met 33 Eredivisie-spelers.
2: Ja.
3: En dat zijn er nu nog 4.
2: 5.
1: De kans dat een Eredivisie-speler het gaat winnen.
2: 6-7.
1: Het WK is vrij klein.
3: Wordt niet veel groter, nee.
1: Ik denk het niet.
3: Als je de statistieken moet geloven, dan wordt het niet... nee. Dus ja, dat... Dus dat, van nog 5 van de 33 Eredivisie-spelers over.
2: Wat verwachten we zometeen van Paraguay-Frankrijk? 11 uur?
3: Ja, dat wint Frankrijk wel.
1: Ja, dat zeiden we ook over Duitsland.
3: Nee,
1: maar gaan er inderdaad vanuit dat Frankrijk...
3: Ja, maar heel eerlijk, de coach van Frankrijk en de Franse spelers... zijn op dit moment wel beter dan het Duitsland is. En daarover gesproken, wie is er gepolst voor bondscoachschap voor Duitsland?
1: Jurgen Klopp.
3: Ja, Jurgen Klopp.
1: Oud-coach van Liverpool. Ja,
2: Klopp.
3: Ook geen misselijke coach, hoor.
2: Nee.
3: Zou wel leuk zijn, man. Niet,
2: ik ga even een gek hersenspinsel doen, hè.
3: Ja.
2: Maar we hebben natuurlijk wel het over Pep als bondscoach voor Nederland. Kennen we niet gewoon... Arne Slot heeft toch niks te doen. Kennen we hem niet even een belletje doen?
3: Nee, man. Je moet eerst Pep bellen.
2: Eerst? Ja, oké. Okay.
3: Eerst Pep.
2: Je moet eerst... als Pep nou net de siesta is.
3: Als Pep zegt, we gaan het niet
1: hola.
3: Doen.
1: Hola.
2: Dan Pep
3: vind
2: is met
3: ik,
2: siesta.
3: Dan vind ik dat je eigenlijk... Vind ik dat je dan Bos moet proberen.
2: Bos? Ja, je moet even op in de context.
1: Peter Bos.
3: Peter Bos.
1: Ja. Snap je het nu?
3: Huidige coach bij...
1: Oh ja!
3: Ja, huidige coach bij PSV.
2: Ja.
3: Nou ja. Hè?
1: Heeft zijn leven lang een droom gehad om het bondscoachschap te doen. En van de zomer is hij niet gepolst, want Koeman zat er nog.
3: En laat hem...
1: heeft hij verlengd.
3: Nou, best wel aardig coachen bij PSV. Best wel aardig.
0: Best wel aardig,
3: ja,
0: zeker.
3: Dus dan, die zou ik polsen, als Pep niet kan. Ja, en als Bos ook niet kan, dan zou ik Arne bellen.
2: Arne Slot.
3: Ja, dan zou ik Slot bellen, ja.
2: Oké, okay. Nou ja, duidelijk.
1: En als hij niet kan, zou dan Erik ten Hag bellen?
3: Ook nog wel interessant, ja.
2: Ja, maar goed, ja. Erik ten Hag, die is toch gewoon nog bezig.
3: Ja, hij is technisch directeur. Nee, technisch directeur van Twente. Bij Twente. Ja. Maar hij doet het goed, hè? Want ja. Hij heeft, hoe heet hij teruggehaald?
1: Weghorst.
3: En, hoe heet hij nou?
2: Ja.
3: Keeper van Ajax, Pasveer.
1: Ja. Ja, als derde keeper inderdaad. Ja, dat moet je toch goed hebben.
3: Ja, maar hij kan wel de jeugd helpen, toch?
1: Ja, ja, dat
3: is
1: het.
3: Ja, maar dat is hetzelfde, dat Ter Stegen waarschijnlijk naar Ajax gaat. Vind ik op zich ook een goeie.
1: Dat vind ik een goeie deal.
3: Ja, vind ik een goeie.
1: En dan zeggen ze, hij gaat nooit meer zijn niveau halen. Nee, ja. Natuurlijk niet. Daarom komt hij naar Ajax
3: toe. Ja, maar dat hoeft ook niet, toch? Want hij is voor de Eredivisie goed zat, hè?
1: Als hij maar voor de helft zo goed is, dan is dat top.
3: Ja, man. Maar hey, misschien kunnen we ook wel gewoon een Eredivisie special doen.
1: Ga je nog naar die oefenwedstrijd?
2: Er is geen WK.
3: En naar de voorronde van Conference League.
2: We dwalen af. Ja, ja. Dames, we dwalen af.
3: Sorry.
2: Het is geen WK meer. Dat wordt, dit wordt te lokaal.
3: Oké, okay. Sorry.
2: Ik zie dat jij een nummertje klaar hebt staan, Beer.
1: Zeker. Een van de WK-potjes. Ken je hem als je hem ziet?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nou, dat hoef ik niet te weten eigenlijk.
2: Ik wou dat zeg maar meer weten.
1: Nou,
2: Andrea Bocelli ken ik ook live gezien in de Ziggo Dome.
1: Ja, en hoe was
2: zeker.
1: Dat indrukwekkend?
2: Ja, toch, ja. Klassiek. Natuurlijk klassieke muziek, maar het was niet vervelend. Het was mooi om naar te kijken.
1: Wanneer was dat? Wanneer was het geleden?
2: Oh, een paar weken geleden alweer, een paar maanden geleden.
1: Maar nog wel dit jaar?
2: Ja, in maart ergens of zo.
1: Leuk man.
2: Ja. Wat staat er voor de rest op de planning zometeen? We hebben nog hot take? Of gaan we naar de Rad van Voorspellingen al?
3: We gaan naar de Rad van Voorspellingen.
2: Oh, spannend!
3: En we kunnen het nog even hebben over blessures en bondcoaches die vertrokken zijn.
2: Dat vind ik een goeie.
3: Want dat zijn er best wel veel.
2: Ja, dat vind ik een goeie. Nu op de radio, bij de Rick Rick Show. Waar jij centraal staat, DNA van Andrea Bocelli.
5: Dit is de show waar jij centraal staat. Radio Beverwijk, Rick de Beer en Rick Esser. De Rick en Rick Show.

0: Wat heb hij nog van jou op telefoon?
1: Gorillaz.
2: Echt een, ik vind het echt een lekker nummer. Sowieso dat hele album vind ik echt een fantastisch album. Dus ik vind dat zo'n lekker album. Saturn Bars.
3: Ja, vind je het een fantastisch album?
2: Ja, ik vind het heerlijk. Doe mij maar gewoon de hele dag dat album.
4: Oké. Okay,
2: zou ik er scheidsziek van worden, maar dan heb ik wel geleefd.
3: Nou, doe je ding.
2: Overigens staat het nog steeds 0-0 Canada-Marokko. En dus vlam in de pan! 39e minuut, opeens is er een opstootje na een woordenwisseling tussen Hakimi en de tegenstander.
3: Dit is weer een gele kaart.
2: Keihard. Helemaal gek gaan ze. Helemaal gek gaan ze daarom.
0: Ben jij iemand die daar gevoelig voor is in het veld, Rick?
2: Voor wat?
0: Wat tegen jou zegt? Word je dan, wat zei
2: daar? Ja, woekwoest.
0: Of ben je de persoon die wat zegt? Ben je de persoon die wat zegt?
2: Beide. Ik word boos op mezelf omdat ik wat gezegd heb. Moet je komen, jongen.
0: Rick in een hoekje in het veld.
2: Ja. Rah, ik ben echt wel boos, jongen. Rah, geef me geel, geef me geel. Rah, ik ga dingen zeggen.
3: Geef me geel dan.
2: Geef me geel dan. Het is een kut weer. Nou goed. Oh ja, dat is na 6 uur.
3: Maar wat gaan we doen?
2: Ja, het voorspelling. Rad van voorspelling.
3: Nee, we gingen toch eerst naar de blessures.
2: Oh ja, je wil naar de blessures. Nou, en goed. De coaches die eruit zijn.
3: Ja. Nou, er zijn 3 blessures op dit moment.
2: Yeah.
3: Al eigenlijk 4, want Sabari ook, maar weet nog niet hoe erg. Dus die valt.
2: Ja, die greep naar zijn bovenbeen, weet ik.
3: En helden, toch? Dat is vaak wel niet zo goed.
2: Ja, Hakimi en Larrière hebben allebei geel.
3: Nou, best. Maar Mohamed Salah viel uit met een knieblessure.
2: Knie?
3: Ja. Eduard Mandy. Die miste de knock-out-wedstrijd van Senegal.
2: Kapot.
3: En Lucas Paqueta raakte geblesseerd. En is twijfelachtig voor de volgende ronde.
0: Maar Mohamed Salah heeft wel gewoon gespeeld, toch?
3: Dat is daarna gebeurd.
0: Hij is geblesseerd geraakt bij tijdens... Ja. Ja. Maar hij heeft toch een penalty gemaakt, of niet?
3: Hij is toch geblesseerd?
0: Maar Mohamed Salah had een penalty waarin hij is geblesseerd geraakt.
3: Nee, dat staat daar niet bij.
0: Ik heb die wedstrijd tegen Australië helaas gisteren gezien. Want het raak van de wedstrijd.
3: Had je niks te doen?
0: Nee.
3: Maar ik heb weggekeken. Ik had echt geen zin in.
0: Ja, voor de WK-rubriek, hè? Moet je het erover hebben?
3: Ja, snap ik.
2: Ja, je moet connected blijven.
3: Dat geloof ik wel. Nou, in ieder geval, het staat hier dat hij geobserveerd is.
2: Australië-Egypte, toch? Ging het om?
0: Die was gisteren.
2: Ja. Wie was dan Lusu?
3: Salah.
0: De sterspeler Mohamed
3: Salah. Wil je dan weer een wedstrijd terug? Dat is alweer een wedstrijd terug, zeker.
2: Ja,
3: met pijn.
2: Ja, nee, ja, de wedstrijd terug. De blessure was van
3: wedstrijd terug. Ja.
0: Dus hij heeft daar wel gespeeld. Hij zag er niet zo fris uit.
3: Nee, hij had blessure wedstrijd daarvoor opgezet. Toen werd hij ook gewisseld, toch? Ging niet zo goed met hem. Ja, dat is.
0: Okay, ja. We zijn er weer.
2: We zijn weer bij.
3: Nou goed, de bondcoaches die vertrokken zijn, noem eens wat.
2: Koeman.
3: Ja, zeker. Goed zo.
2: Was dat te makkelijk?
3: Ja, dat was, wel iets te makkelijk. Nou goed, Koeman.
2: Koeman, natuurlijk van Curaçao. Onze grote vriend.
3: Dikkie. Ja, Dikkie. Het is niet bevestigd dat hij vertrokken is, maar...
2: Ja, je bedoelt zo vertrokken. Oh, ik dacht naar huis.
3: Nee, als hij ontslagen.
2: Oh, Nagelsmann.
3: Nagelsmann, ja.
0: Ja, Nagelsmann.
3: Ja, Koeman.
2: Koeman.
3: De coach van Ecuador.
2: Doeman.
3: Die is ook vertrokken. Van Zuid-Korea is vertrokken.
0: Hij is gevlucht naar Amerika zelf.
3: Van Schotland is vertrokken.
2: Is hij echt gevlucht?
0: Ja.
3: En van Tsjechië, die is ook vertrokken.
2: Nou, mooi.
0: Dat snap ik, want het waren voor die landen waren dramatische prestaties.
3: Gaat lekker.
0: Best gaan.
3: Ja, gaat lekker. Nou, dan hebben we nog opvallende spelers.
2: Ja.
3: Van afgelopen week, zeg maar. Van vorige week zaterdag tot nu.
2: Ja.
3: En nou ja, Lionel Messi.
2: De auto goed, man.
0: Rubens vriend.
3: Ja, zeker. Mbappé.
0: Iedereen
2: vriend. Hetzelfde verhaal.
0: De dictator.
3: Harry Kane. Ja. Redde Engeland.
2: Harry Kane is mijn topscorer, hè. Niet zo over Harry Kane.
3: Tielemans. Belgische speler.
2: Jurie Tielemans?
3: Nee, Jurie Tielemans.
2: Oh.
3: Besliste de comeback van België. We zijn 0-2 achter, hè.
2: Ja, lijp.
0: Ik baal
3: het. Ja, man, ik dacht Senegal gaat door, hè. Maar man.
2: En ineens ging
3: 3-2,
2: ze.
3: 3-2, ja, 3-2.
2: Je moet ook geen cocaïne doen in de kleedkamer. Dan ga je zo'n jack opgeven.
5: Hadden jullie dat ook meegekregen over Tunesië? Met doping?
2: Nee.
0: Nou, dat niet geholpen voor ze.
2: Maar dat zeiden ze ook over Nederland. Want ineens ging Nederland ook beter spelen. Ja, tuurlijk. Lekker in die kleedkamer even.
3: Ah, joh, weet je, laat ze lekker. Laat ze lekker.
2: Je moeder niet wil.
3: Maar goed, dan gaan we even naar het rad.
2: Ja, we hebben een rad van voorspellingen.
3: Er zijn 2 mensen die het goed hebben. Van de vorige keer.
2: Wel even voor de volgende. Wat was de vorige keer? Welke hebben we voorspeld?
3: Kroatië-Ghana hadden we. En Colombia-Portugal.
2: Wacht even. Ik pak ze even erbij.
3: Ja, ik heb ze hier.
2: Oh, je hebt ze erbij.
3: Pak jij de wedstrijd erbij?
2: Wacht even. Welke zei Colombia-Ghana?
3: Nee.
2: Oh.
3: Kroatië, Ghana.
2: Oh, wacht, we moeten even een ronde terug. Normaal zoek ik het daarom. Ik ben in pure paniek hier, kerel. Het is ongelooflijk. Hoe ver moet ik terug, maat?
3: Dat was gewoon afgelopen week.
2: Ja. Ghana. Ghana?
4: Ghana.
3: Dat was die zaterdag of die zondag volgens mij.
2: Ik heb hier... Nee, dat is speelronde 1. Nou ja, zeg.
3: Gewoon speelronde 3. Kroatië-Ghana.
2: Speelronde 3. Dat is hier. Gaan we zoeken. Pop, pop, pop, pop. Zie je hem? Nou, Kroatië-Ghana. Ja?
3: Goh.
2: Dat is 1.
3: Ja. Nou, jij had voorspeld 0-1.
2: Is niet
3: Tim had voorspeld 2-1.
2: Dat wel.
3: Awanza had voorspeld 2-1. En ik had voorspeld 1-2.
2: Het
3: is geworden 2-1.
2: 2-1.
3: Exact.
2: Zeker.
3: Ja. Nou, goed. Colombia-Portugal. Dat doet niemand goed.
0: Live gezien. Zag er niet uit. Colombiaans woest.
3: Ja, het waren wel twee mensen die gelijk spel hadden. Tim en Amanza, 2-2. Maar dat is niet geworden. 0-0, dus geen punten.
2: Helaas.
3: Ja.
2: Foute gelijkspel.
3: Ja. Dus ja, geen punten.
2: Wat is de tussenstand?
3: De tussenstand is... ga ik even voor je bekijken. Niet best in ieder geval. Nou, dat is voor mij niet.
2: En wij stonden gelijk.
3: Ja.
2: Maar als dat voor jou niet best is...
3: De
2: dan...
3: tussenstand is Rick Esser op 4 punten. De Beer op 1 punt. Ruben, ik... 4 punten. Tini, 1 punt. Tim staat op 7 punten. En Amanza op 9.
2: Jezus! Ja, wel een vrouw met verstand, hè?
3: Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja,
0: maar
3: zeker.
0: Is de vraag niet, dus die kan vandaag geen punten pakken.
3: Nee, nee, nee.
2: Nee, nee. Hier moeten we gebruik van maken. Ja, goed, ja, ja. Nou gaan
3: nu,
2: we
3: nu is onze comeback.
2: Nu is onze comeback.
3: Maar goed, 9 punten wordt wel,
0: lastig.
2: Wordt wel lijp. Dan moet het echt. Hoeveel? 3 punten als je het goed had, hè?
3: Ja.
2: Ah, dat gaat helemaal. Inhaalactie van 0.
3: Maar goed.
2: Gewoon.
3: Daarover gesproken, als het goed heb jij een ratje klaarstaan met 7 wedstrijden.
2: Ja,
3: de laatste 7 van de 8e finale, toch?
0: Ja, en het zijn echt toppers, jongens. Ik zie Mexico, Engeland, Portugal, Spanje, Amerika, België.
5: Ik hoop echt dat Amerika niet wint.
0: Brazilië, Noorwegen, ook een hele goeie.
3: Ja.
0: Oei, oei, oei, oei. Ja,
3: lastig, hè?
0: Ja, maar goed, lastig.
3: Druk op een knoppie. Zullen we er, hoeveel zullen we er voorspellen? 2, 3?
2: Ja, Nederland is eruit, ik zeg 3.
0: Aangezien Amanza er niet is, zou ik zeggen 7.
2: Ja, wat doe je?
3: Nee, maar dat, nee, dat is vals spelen.
2: Als we willen inhalen, moeten we er minimaal 3 doen.
3: Nee, dat is vals spelen. Nee. Zullen we er gewoon 2 doen?
0: Yes.
3: Afhankelijk van wat eruit komt.
2: Ja, is goed. Is goed.
3: Okay.
0: Komt-ie.
2: Hoor eens even. Een plingeltje. Nou ja, zeg.
0: Onze eerste wedstrijd om te voorspellen is... Paraguay, Frankrijk.
3: Oeh, die is zometeen.
0: Stop met klappen, jongens. Kom nou. Nee, nee, jullie bedankt. Jullie
3: is het Paraguay-Frankrijk of Frankrijk-Paraguay?
0: Op mijn scherm is het Paraguay-Frankrijk.
3: Oké, okay,
0: top. Paraguay-Frankrijk. En de geel voor Marokko. Is niet tevreden met het geluid.
5: Nog een gele kaart voor Marokko.
0: Heel goed.
3: Echt?
0: Ja. Doen we eerst de wedstrijd voorspellen en dan? Of moet ik
3: Nee, we doen eerst voorspellen en dan...
2: Paraguay-Frankrijk. Ik ga even de statistieken er ook gelijk bij pakken, nee, want zo ben ik.
3: Dat mag niet.
2: Oh. Nou ja, de FIFA-ranglijst is 41 Paraguay en 3 voor Frankrijk. Dus qua statistiek had je het zeg maar ook al kunnen weten.
0: Ik heb een vraag, want jullie doen dan, je kan dus ook gelijk zeggen.
3: Ja.
0: En dat is stand, doen we de standaard 90 minuten of standaard 120?
3: Nee, nu 120.
0: Oké. Dat wil ik even zeker weten. Daar ga ik niet voor.
3: Want Scorito en zo gaat ook al nu op 190. Dus het is wel zo eerlijk als we nu op of 120.
2: 190?
3: Nee, 120, sorry.
2: Wat een beuk.
3: Of blijven staan en gas geven. Maar 120, ja, we doen gewoon een volledige 120 minuten.
2: Okay.
3: En we kunnen ook dan nog een dingetje toevoegen. Dat mocht het penalties worden, wie er dan gaat winnen.
0: Check.
3: Gewoon voor de leuk.
2: Hoeveel punten krijg je dan voor de juiste penalties?
3: Eentje. Ja, is goed. Eentje. Gewoon een pluspuntje. Ja, ja, ja.
2: Een pluspuntje.
3: Ja, gewoon een pluspuntje.
2: Nee, dan moeten we
0: toch Amanza op een manier inhalen.
3: Ja. Nee, we gaan... Nee. Gewoon, ja, nee, want nee, stel, ja, maar kijk, nee, maar kijk.
2: Jij krijgt ruzie als je nu wint. Wij niet.
3: Jullie ook.
0: We hebben 5 minuten en 55 seconden. Maar mensen, laten we lekker gaan voorspellen.
2: Okay, gaan voorspellen. Ja, let's go.
3: Vertel. We beginnen met Tini.
2: Tini.
5: Paraguay.
3: Frankrijk.
5: Ik zeg, ja, ik denk toch wel gewoon 2-1.
3: 2-1 of 1-2?
0: Hij zei 2-1.
2: Hij zei 2-1, schrijf op. 2-1.
3: Tim.
2: Ze zeggen het verkeerd.
3: 1-3. Esser.
2: 0-3.
5: Nee, schat jij...
0: 0-2.
5: Schat jij ze zo laag in?
2: Paraguay gaat helemaal geloven.
3: Weet je wat ik dus denk?
2: Compleet geaffecteerd met het grasveld.
3: Ik ga dus zeggen... 4-0.
2: No!
3: Althans, 0. Nee, ik bedoel 0-4.
2: Nee,
3: maar,
2: dat zei je niet.
3: Maar als het pingels wordt, zeg ik. Nee, wacht. Als het pingels wordt, Paraguay.
2: Wat?
3: Ja.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Okay. Oh ja, maar pingels moeten we ook nog hebben.
5: Ja, als het pingels wordt, zeg ik ook dat Paraguay wint.
0: Ja, dat zeg ik dan ook. Dus dan kun je voor iedereen noteren.
2: Ik ga voor Frankrijk.
0: Oké. Okay. Voor iedereen voor behalve Esser.
3: Ja, ga ik zo noteren.
5: En wat is nummer 2?
3: Volgende wedstrijd.
0: Dat vind ik leuk. Dat heb ik gedaan.
2: Wat spannend, hé.
3: Trommel.
0: Lekker. Deze had ik echt zin in op spellen, jongens.
3: Dit is?
0: Brazilië? Brazilië-Noorwegen.
2: Ja, ja. Oei, oei, oei, oei, Brazilië-Noorwegen.
0: Een van de favorieten.
2: Ga ik gelijk beginnen. Ik wil gelijk beginnen. Ik krijg een ingeving. Ik zie het licht. Er komt iets binnen. Het tintelt als een gek. Brazilië-Noorwegen wordt gewoon 1-2 voor Noorwegen.
3: 1-2 Noorwegen?
2: Schrijf maar op. Yousu. Ik kijk heel verbaasd.
5: Ik draai hem om. Ik zeg 2-1.
2: Dat vind ik raar.
5: Jij denkt dat Noorwegen wint?
2: Ja, 100%. Ja,
5: ik weet het niet.
2: Heb je die Haaland gezien, bro? Ja, als die man op je af komt rennen, dan poep je sowieso je broek.
3: Als Venetius een goede dag hebt, rost hij de 3 in, is Noorwegen helemaal nergens.
2: Ja, maar Venetius heeft geen goede dag.
3: Dat weet jij, want die heb je gebroken.
2: Ja. Hij is verkouden.
3: Jij zegt 1-2. Timmy, wat zeg jij?
5: Ja, ik zeg 2-1 Brazilië.
3: 2-1
5: Brazilië. En als er pingels bijkomen, dan zeg ik...
2: Ja, wacht, ho, rustig. Dan gaan we zo doen.
3: Brede beer.
0: Tim mag eerst.
3: Oké, Tim, jij mag eerst.
4: 2-2.
2: Jezus.
0: Sportief.
2: Nou, schat zo hoog in.
3: Ja?
0: Jij mag ook eerst horen.
3: Nee, jacht eerst.
0: Oh, jij gaat tactisch altijd als laatste.
3: Ja. Ik ben de host, hè. Ho.
0: Ik zeg 2-1 Brazilië.
3: 2-1 Brazilië.
0: Ik ga met Tini mee.
2: Totdat ik gelijk heb, hè?
0: En als het pingels wordt, wint Argentinië.
3: Ik denk 3-3, man.
2: Wat?
3: Hey, ik denk 3-3, man.
2: 3-3?
3: Ja, want gewoon Haaland heb er zin in, Vinicius heb er zin in, 3-3, verlenging en dan pingels.
5: Roei. Ik denk dus dat Haaland het heel veel in zijn eentje moet doen. Dus ik denk dat
2: vind ik helemaal niet erg.
3: Ja, maar die man kan uit elke hoek scoren.
2: Dat is een viking, hè? Heb je die gast gezien?
3: Hij scoort uit elke hoek, hè?
2: Heb je hem een keer gezien dat hij gewoon recht op je af komt rennen?
3: Dat is gewoon een,
2: ik poep in mijn broek, hoor.
0: Five Nights at Freddy's.
2: Zo'n jumpscare. Je hoort ze stappen gewoon. Als hij in de tijd van de vikingen had hij de hele wereld overgenomen. Dan hadden we allemaal Noors gepraat vandaag.
0: Ja.
2: Insane.
5: Of Haalands.
3: Penalty? Wie zegt wie? Wie zegt wat?
2: Penalty is Brazilië.
0: Brazilië.
5: Ja.
2: Je hebt er ook niks aan, hè?
3: Penalties? Mocht Brazilië en Noorwegen penalties worden, dan?
2: Ja. En jij gaat Noorwegen zeggen.
3: Ja, ik denk het wel.
2: Want Venetië heeft een kutdag. Ja, weet ik al.
0: We hebben nog 2 minuten en 20 seconden.
3: En met Paraguay, Frankrijk?
0: Frankrijk. Paraguay. Ik zei Paraguay.
2: Okay, Paraguay. Ik zei Frankrijk. Jullie zijn allemaal Paraguay. Ik zei Frankrijk.
3: Ja, oké. Okay, ga die zo noteren.
2: Ja.
3: Moeten we nog eentje toevoegen?
0: Nog 1 potje doen?
2: Ja, we moeten toch kunnen winnen.
0: Maar ik vind dit zo leuk. Die trommel.
5: Ik vind dit laag drietje wel heel leuk.
0: Ik heb het niet uitgehaald.
3: Oh, dit is hetzelfde.
0: Hij zegt weer Brazilië Noorwegen.
3: Oh, nee, doe maar even een ander. Doe maar even overnieuw.
2: Ik zeg 1-2.
0: Maar moet ik hem dan zo eraf halen?
2: Nee, je hebt een knop op remove drukt. Er staat een knop met remove. Als hij wint, staat er
0: remove. Oh, maar die kan nu
2: dan moet je hem even ertussen uithalen. Even het backspace.
5: We hadden toch een analoog rat?
2: Ja, even ertussen uithalen. Hier heb je een decoupeerzaag.
0: De laatste pot om te voorspellen wordt Rubens favoriete land tegen Egypte. Ik heb het natuurlijk over Argentinië, Egypte.
5: Egypte, 4-0.
0: Ja. Een makkelijke om te voorspellen.
2: Argentinië moet toch winnen. Niet. Het staat al helemaal vast. Argentinië wint. Dus het wordt gewoon een knappe 2-0.
3: Nee, dit wordt weer penalties, man.
2: Ja?
3: Ja. Maat, gisteren tegen Kaapverdië ook, hè?
2: Ja, oké. Okay. Oké. Okay.
3: Ja.
2: Dan zeg ik 2-2.
0: 50 seconden, dus mag wat sneller.
3: 2-2.
5: 2-2.
0: 4-0.
2: Wat?
0: Ja.
2: Bizar.
5: Mag ik ook zeggen.
0: Kaap Verdi kon verdedigen. Dat kan Egypte niet.
3: Dat is waar.
0: Ze kunnen geen piramide bouwen.
3: Nee, dat is waar. Tim?
4: Ik zeg 3-1 Argentinië.
5: Wauw.
2: Gek huis.
5: Pingels hebben geen tijd.
3: Ja, 3-0.
2: 3-0. Oké. Okay. Mijn penalties worden trouwens 18-0.
3: Ja. Ja,
2: allemaal 18 in, toch?
5: Ja, dat denk ik wel.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Mooi.
5: Ja, dat staat al vast, dus.
2: Tot zover de WK-analyse. We hebben er meer.
3: Yes.
2: We gaan er zo meteen uit voor de reclame. Op naar de Weekend Warriors. Setje staat zo meteen klaar. Je hoeft niks te doen, Beer. Alles gaat vanzelf. Je hoeft niet nergens op te drukken. Laat lekker gaan. Je moet alleen de microfoon straks uitzetten. We zijn na de reclame terug voor Weekend Warriors. We gaan live draaien. We hebben er zin in. We zijn met de hele studio vol. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Zet de speakers thuis op wat harder na de reclame. En tot zometeen. Dankjewel.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Binnenkort ruis op je radio

0: al te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Ja, een hele goede avond. Je luistert naar het Weekend Warriors hier op Omroep IJmond 360. Het
1: mag, Kees.
0: Zaterdagavond eventjes naar 8. En we zitten hier met een man of 5 in de studio. Het is lekker gezellig.
1: Goedenavond.
0: En voor de verandering zit mijn persoontje Tim niet achter de schuiven.
1: Ik ook niet. Wacht eens even.
0: Wacht eens even. Niet.
1: Alles draait autonoom en op de AI.
0: Ja, jongen. We hebben een upgrade gedaan. Ja, we moeten wel even leren dat er een velletje nu onder moet. Want
1: nou is het stil.
0: Ja, zitten we zelf de achtergrond vol te lullen.
1: Ja.
2: Nou, ik krijg wel een mooie klinker zo.
1: Ja, wel hè. Komt-ie? Ja. Niet schrikken, mensen.
2: Een linkse muis.
0: Bah! Ja, daar komt iedereen.
1: Daar is hij.
0: Gemist.
1: En dan zet je, als je slim bent, zet je gelijk jingle 1 ook klaar. Ja. Ja, dit gaat live helemaal fantastisch. Ja, oké. Okay. Die is dus voor zometeen. Dus we gaan beginnen, hè?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Remember the name. Wat gaan we doen?
0: En wat je ook mag herinneren, dus dat inderdaad Rick de Beer, die is nu al voor zijn derde uur techniek aan het doen hier. Ik moet zeggen, ik was echt flabbergasted dat hij hier achter de tafel stond. Ik denk, wat? Heb ik dan wat gemist? Maar
1: doe dat maar niet.
0: In ieder geval ben jij aan het
1: doen. Tini komt met een blok naar binnen, jongen. Wat is er? Ja, ik wil hem ook vasthouden voor je.
0: Je wil wat opnemen? Wat wil je opnemen dan?
1: Nee.
0: Al met je telefoon.
1: Ja. We gaan straks even kijken.
0: Okay, die komt straks wel.
1: Ja. Hey.
0: Hey.
1: Dat kan niet.
0: Dat klinkt als geluid.
1: En
0: dat betekent inderdaad dat de eerste DJ klaar staat voor vanavond. Ons welgemiste, maar toch weer aanwezige DJ Tini. Vorige week stond hij op Defcon, wat helaas niet doorging. Dus hij heeft één avondje op de camping gezeten. En daarna is hij weer naar huis gegaan.
1: Kort weekendje weg.
0: en nou is hij hier weer. Dus we zijn super blij dat hij er weer is. Heb je nog geholpen om de ingang af te breken daar? Of?
3: I've been everywhere. Nee, eigenlijk
1: niet.
3: Ik heb eigenlijk gewoon me helemaal
1: gedragen. Fijn dat je ook praat zonder een microfoon, weet je wel. Dat je het echt hoort ook en zo. Dat is echt top.
4: Niemand hoort je, hè? Ja. Kunnen we beginnen?
1: Ja, je mag. Ja, dat is prima. Gewoon beginnen. Op de Wheels of Steel.
0: Onze eerste gast-dj voor vanavond. We gaan lekker 2 uur live draaien. We zijn hier bij 5 dj's in de rij. Dus Tini mag aftrappen voor vanavond.

Ja, je luistert naar DJ iWhite hier bij M160 Weekend Warriors. Hij mag zometeen het uur afsluiten met nog 5 minuten op de teller. Betekent dat we er nog eventjes doorheen peuken. Maar zometeen na de reclame gaan we gewoon lekker rustig door. Verder op de planning staan natuurlijk Nick C10 en Ruben nog. En ik ga nog even een klein tandje verder afrekenen. Veel plezier.

0: klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Je hoort het al aan het geluid. De volgende DJ heeft plaatsgemaakt achter de Beatles Steel. Het is nu de beurt aan Niks 18 om de komende 20, 25 minuten vol te draaien. Met allemaal lekkere harde beats. We gaan ervoor. Het is een supergezellige avond. Hier is de live setje van Niks 18 bij de Beatles Warriors.

De genres zijn gewisseld. Dat betekent ook dat de DJ's gewisseld zijn. Ja, een klein stukje back-to-back met Ruben en Nix E-team. Staat nu gewoon Ruben in zijn eentje achter de deks. De laatste 19 minuten van dit programma vol te draaien. Beetje drum en bass, een beetje trap. Er komt van alles voorbij. Dus geniet er lekker van. En dan spreek ik elkaar even tot het einde van het uur. Hier is de live set van Ruben bij Weekend Warriors.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. Het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: verborgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Maybe we could start again.
1: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: voor Velsen, Menteemuiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. De wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. Ik was helemaal in shock, vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.